0: denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overgevecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik, streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bij een verkeerscontrole langs de A73 bij Haps zijn vrijdagavond 8 bestuurders aangehouden voor rijden onder invloed van drugs. Ook zijn 80.000 illegale sigaretten in beslag genomen. In totaal werden 110 processen verbaal uitgeschreven voor technische gebreken en andere overtredingen. De actie was een samenwerking van diverse handhavingdiensten. Bij tankstation De Lokkant langs de A73 hebben politie, RDW, douane en NVWA vrijdagmiddag een grote controle uitgevoerd. Voertuigen werden geïnspecteerd en gecontroleerd op het terrein. Welke overtredingen zijn vastgesteld is niet bekend. En er zijn geen gegevens over eventuele processen verbaal of inbeslagname van voertuigen vrijgegeven. Zoopark Overloon presenteert van 14 mei tot en met 14 juni levensgrote bouwwerken van bedreigde diersoorten en dinosaurussen. Tijdens Wild Bricks de Creaties, gemaakt van duizenden steentjes, zijn gedetailleerd en voorzien van informatie over de dieren en hun leefgebieden. Het evenement is zowel leuk als educatief voor alle leeftijden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: het noorden van het land van Kuik, 93.5 FM.
1: En voor het zuiden van het land van Kuik,
0: 94.0 FM.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïense drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overgevecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Still Champagne is de nieuwe single van Davina Michel. Een emotioneel, maar tegelijk licht en hoopvol popnummer over leven vieren terwijl afscheid dichtbij.

0: Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: De Amerikaanse president Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaanse Israëlische offensief. In Letland is defensieminister Andriy Pruts opgestapt. De directe aanleiding is het neerstorten van twee Oekraïnse drones op Lets grondgebied deze week. De toestellen kwamen vanuit het Russisch luchtruim terecht op lege olietanks in het oosten van het land. Pruts vertrekt na aanhoudende kritiek dat de nationale verdediging niet op orde zou zijn. In Apeldoorn is gisteravond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Hoewel de gemeente toestemming gaf tot 8 uur 's avonds, moest de ME het terrein na dat tijdstip opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En de Duitse regering reageert sceptisch op het voorstel van Vladimir Poetin om oud-bondskanselier Gerhard Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Regeringsbronnen noemen het aanbod niet geloofwaardig en zien het als een symbolisch gebaar. De Europese Unie geeft er de voorkeur aan om direct met Rusland te onderhandelen over een vredesakkoord. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: De Amerikaanse president Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaanse Israëlische offensief. In Letland is defensieminister Andriy Pruts opgestapt. De directe aanleiding is het neerstorten van twee Oekraïnse drones op Lets grondgebied deze week. De toestellen kwamen vanuit het Russisch luchtruim terecht op lege olietanks in het oosten van het land. Pruts vertrekt na aanhoudende kritiek dat de nationale verdediging niet op orde zou zijn. In Apeldoorn is gisteravond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Hoewel de gemeente toestemming gaf tot 8 uur 's avonds, moest de ME het terrein na dat tijdstip opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En de Duitse regering reageert sceptisch op het voorstel van Vladimir Poetin om oud-bondskanselier Gerhard Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Regeringsbronnen noemen het aanbod niet geloofwaardig en zien het als een symbolisch gebaar. De Europese Unie geeft er de voorkeur aan om direct met Rusland te onderhandelen over een vredesakkoord. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
2: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Het voorjaar is begonnen en dat betekent bloeiende maasheggen. Op woensdag 13 mei 2026 organiseert IVN de Maasvallei een mooie wandeling voor senioren en andere liefhebbers. De tocht start om 1:30 bij het veerhuis aan de Veerweg 2 in Oefeld en duurt ongeveer 2 uur. U wandelt over zowel verharde als onverharde paden en door weilanden, dus stevig schoeisel is aan te raden. Na afloop staat er koffie of thee klaar. Aanmelden kan via de website van IVN de Maasvallei. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet Schoenmakers via 0485 520 876. Vroeg uit de veren op Hemelvaartsdag? Op donderdag 14 mei 2026 organiseert IVN de Groene Overlaat een douwtrapwandeling in het prachtige Maasheggengebied bij Sint Agatha. De wandeling start om 7 uur bij het klooster aan de Kloosterlaan 24 en is ongeveer 5 kilometer lang. Onder begeleiding van natuurgidsen ontdekt u de natuur op haar mooist. Met douwen op de velden, zingende vogels en sporen van nachtdieren. Deelname is beperkt, dus vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan tot en met 12 mei via natuurwandelingen@ivnkuik.nl. Een unieke kans om de dag fris en ontspannen te beginnen.
1: Bij Omroep Land van Kuik hoor je

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bij een steekincident aan de Pastoor Kersterstraat in Boksmeer is zondag rond 6 uur één persoon gewond geraakt. De politie heeft nog niemand aangehouden en onderzoekt de toedracht. Er wordt gezocht naar een man van ongeveer 40 jaar met een slank postuur en een kaal hoofd, mogelijk in een zwarte BMW. Getuigen worden verzocht om informatie of camerabeelden te delen met de politie. Bij een verkeerscontrole langs de A73 bij Haps zijn vrijdagavond 8 bestuurders aangehouden voor rijden onder invloed van drugs. Ook zijn 80.000 illegale sigaretten in beslag genomen. In totaal werden 110 processen verbaal opgemaakt voor technische gebreken en andere overtredingen. De actie was een samenwerking van diverse handhavingsdiensten. Bij het tankstation De Lokkant langs de A73 hebben politie, RDW, douane en NVWA vrijdagmiddag een grote controle uitgevoerd. Voertuigen werden geïnspecteerd en gecontroleerd. Welke overtredingen zijn vastgesteld is niet bekendgemaakt en er zijn geen gegevens over eventuele processen verbaal of inbeslagname van voertuigen vrijgegeven. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land is begonnen met de drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel, 6 kilometer. En op de A27 van Breda naar Gorkum, tussen Hank en Gorkum ook 6 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
5: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
4: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: het verleden kunnen dingen losmaken bij mensen met dementie. Vanuit die gedachte is BiblioPlus aan de slag gegaan met het verzamelen van herinneringskoffers. Met hulp van Millis Heem en de lokale bevolking is er nu ook in de bibliotheek in Mil zo'n koffer beschikbaar.
1: We willen iedereen eigenlijk mee laten doen in deze maatschappij, van oud tot jong. En voor de ouderen hebben we een hele collectie met boeken die gaan over het geheugen, maar ook spelletjes die ouderen die eventueel Alzheimer of dementie hebben, het geheugen weer prikkelen. Dus muziekspelletjes en dergelijke. Maar we hebben ook herinneringskoffers. We hebben verschillende thema's over school, het huishouden, over verkeer, maar ook over de plaatsen. Dus de vestigingen waar de bibliotheek zijn. Dit is de vijfde koffer die we van een plaats hebben. En deze van Mil zijn we heel erg dankbaar dat Melis Heem geholpen heeft om deze koffer voor ons samen te stellen met allerlei spulletjes die herkenbaar zijn voor de gemeente Mil.
2: Melis Heem kreeg het verzoek van BiblioPlus of wij mee wilden werken bij het samenstellen van een herinneringskoffer, waarbij mensen die Alzheimer hebben daar spullen in aantreffen die ze kunnen denken aan vroeger, mooie herinneringen. We hebben natuurlijk daar graag aan meegewerkt en allerlei spullen verzameld. Die wij zelf in bezit hadden. We hebben boeken erin gedaan, ansichtkaarten, spullen die met de carnaval te maken hebben. Via Henk Ermers, die een oproep heeft gedaan in Mil, zijn er ook nog spullen binnengekomen. We hebben treinkaartjes, we hebben medailles van de Mensenmars. We hebben dus diverse boeken erin. Het is een hele mooie koffer geworden met veel spullen, waarvan ik hoop dat het vaker en veel gebruikt wordt, zodat mensen met dementie en met Alzheimer daar echt genoegen aan beleven.
1: We horen van heel veel mensen die eenmaal een koffer hebben geleend voor hun naasten, dat ze de volgende koffers ook gaan lenen. Omdat het echt een dierbaar moment is, terug in de herinneringen van je naasten. Helaas heb ik uit ervaring een vader die 16 jaar dementie heeft gehad. En ik weet dat mijn vader, ook al zei hij niet meer veel, als het over vroeger ging, dan zag ik weer een twinkeling in zijn ogen. En dan kwamen er toch weer verhalen. En hij vond niets fijner dan door oude fotoboeken kijken. Als je lid bent van de bibliotheek, kan je die koffer komen lenen. Je hoeft alleen dus maar je bibliotheekabonnement te hebben en dan is het gewoon gratis en dan kan je hem 1 of 2 weken lenen. En er wordt vooral veel geleend door mantelzorgers, naasten of ook door activiteitenbegeleiders. We hebben 7 bibliotheken bij BiblioPlus en alleen een koffer voor Kuik en Gennep ontbreekt nog. Dus bij deze ook een oproep als mensen daaraan mee willen werken om die koffer te maken, dan heel graag.
3: Styles bracht American Girls uit als tweede single van zijn 4e album Kiss All The Time, Disco Occasionally. De inspiratie kwam nadat Harry zijn 3 beste vrienden met de Amerikaanse vrouwen zag trouwen. Dat zette hem aan tot denken over liefde, settelen en zijn eigen single bestaan. Op het album staat het nummer als track 2, wat typisch is voor een sterke single die meteen de toon moet zetten na de opener. Right.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
2: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
1: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Nederland stuurt vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van cruiseschip de Hondius op te halen. Het schip zelf vaart daarna terug naar Nederland. Gisteravond landde al een groep opvarenden op Eindhoven Airport, onder wie 8 Nederlanders. Zij moeten bij thuiskomst 6 weken in isolatie. Een maatregel waarvan minister Hermans erop vertrouwt dat deze ook wordt opgevolgd. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. De man wordt ervan verdacht het slachtoffer in juni vorig jaar van zeer korte afstand te hebben doodgeschoten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten onder een wankele wapenstilstand, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaanse-Israëlische offensief. En in Apeldoorn werd gisteravond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De gemeente had toestemming gegeven om tot 8 uur te demonstreren, maar na die tijd moest de ME het terrein opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als de voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste files veroorzaken niet meer dan 10 minuten extra reistijd. Wat meer oponthoud is er nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert Noord en Maarhezen 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 14 kilometer file. En daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja.
10: Ja.
8: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Joopland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 14 mei 2026 is het weer tijd voor de gezellige rommelmarkt in Haps. Tussen 10 en 2 kunt u rondstruinen langs talloze kraampjes op de Loswal aan de Parallelstraat 1. De markt staat bekend om zijn knusse sfeer en het grote aanbod van tweedehands spullen, curiosa en verrassende koopjes. Jaarlijks trekken honderden bezoekers naar het centrum van Haps om een kijkje te nemen. De entree bedraagt slechts 2 euro. Er is geen kraamverhuur mogelijk. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 2026, kunt u in Overloon genieten van een sfeervol buitenoptreden van blaaskapel Freunde Echo. Tussen 11 en 1 speelt de kapel op de binnenplaats van het ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31. Het traditionele Frühschoppen staat garant voor gezellige muziek, een ontspannen sfeer en samen zijn in de buitenlucht. Neem plaats, geniet van de klanken en maak er een feestelijke ochtend van. Locatie is vertrouwd en geliefd bij veel bezoekers, dus het belooft opnieuw een druk bezochte en gezellige bijeenkomst te worden.

0: van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bij een steekincident aan de Pastoor Kersterstraat in Boksmeer is zondag rond 6 uur één persoon gewond geraakt. De politie heeft nog niemand aangehouden en onderzoekt de toedracht. Er wordt gezocht naar een man van ongeveer 40 jaar met een slank postuur en een kaal hoofd, mogelijk in een zwarte BMW. Getuigen worden verzocht om informatie of camerabeelden te delen met de politie. Bij een verkeerscontrole langs de A73 bij Haps zijn vrijdagavond 8 bestuurders aangehouden voor rijden onder invloed van drugs. Ook zijn 80.000 illegale sigaretten in beslag genomen. In totaal werden 110 processen verbaal opgemaakt voor technische gebreken en andere overtredingen. De actie was een samenwerking van diverse handhavingsdiensten. Bij het tankstation De Lokkant langs de A73 hebben politie, RDW, douane en NVWA vrijdagmiddag een grote controle uitgevoerd. Voertuigen werden geïnspecteerd en gecontroleerd. Welke overtredingen zijn vastgesteld is niet bekendgemaakt en er zijn geen gegevens over eventuele processen verbaal of inbeslagname van voertuigen vrijgegeven. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land verloopt de ochtendspits vrij normaal, met vooral dagelijkse files. De langste van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Nederweert en Leende 9 kilometer. A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 13 kilometer. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda-West en Dordrecht 12 kilometer. In alle gevallen is de vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: het verleden kunnen dingen losmaken bij mensen met dementie. Vanuit die gedachte is BiblioPlus aan de slag gegaan met het verzamelen van herinneringskoffers. Met hulp van Melis Heem en de lokale bevolking is er nu ook in de bibliotheek in Mil zo'n koffer beschikbaar.
1: We willen iedereen eigenlijk mee laten doen in deze maatschappij, van oud tot jong. En voor de ouderen hebben we een hele collectie met boeken die gaan over het geheugen, maar ook spelletjes die ouderen die eventueel Alzheimer of dementie hebben, het geheugen weer prikkelen. Dus muziekspelletjes en dergelijke. Maar we hebben ook herinneringskoffers. We hebben verschillende thema's over school, het huishouden, over verkeer, maar ook over de plaatsen. Dus de vestigingen waar de bibliotheek zijn. Dit is de vijfde koffer die we van een plaats hebben. En deze van Mil zijn we heel erg dankbaar dat Melis Heem geholpen heeft om deze koffer voor ons samen te stellen met allerlei spulletjes die herkenbaar zijn voor de gemeente Mil.
2: Melis Heem kreeg het verzoek van BiblioPlus of hij mee wilde werken bij het samenstellen van een herinneringskoffer, waarbij mensen die Alzheimer hebben daar spullen in aantreffen die ze kunnen denken aan vroeger, mooie herinneringen. We hebben natuurlijk daar graag aan meegewerkt en allerlei spullen verzameld. Die wij zelf in bezit hadden. We hebben boeken erin gedaan, ansichtkaarten, spullen die met de carnaval te maken hebben. Via Henk Ermers, die een oproep heeft gedaan in Mil, zijn er ook nog spullen binnengekomen. We hebben treinkaartjes, we hebben medailles van de Mensen Mars. We hebben dus diverse boeken erin. Het is een hele mooie koffer geworden met veel spullen, waarvan ik hoop dat het vaak en veel gebruikt wordt, zodat mensen met dementie en met Alzheimer daar echt genoegen aan beleven.
1: We horen van heel veel mensen die eenmaal een koffer hebben geleend voor hun naasten, dat ze de volgende koffers ook gaan lenen. Omdat het echt een dierbaar moment is, terug in de herinneringen van je naasten. Helaas heb ik uit ervaring een vader die 16 jaar dementie heeft gehad. En ik weet dat mijn vader, ook al zei hij niet meer veel, als het over vroeger ging, dan zag ik weer een twinkeling in zijn ogen. En dan kwamen er toch weer verhalen. En hij vond niets fijner dan door oude fotoboeken kijken. Als je lid bent van de bibliotheek, kan je die koffer komen lenen. Je hoeft alleen dus maar je bibliotheekabonnement te hebben en dan is het gewoon gratis en dan kan je hem 1 of 2 weken lenen. En er wordt vooral veel geleend door mantelzorgers, naasten of ook door activiteitenbegeleiders. We hebben 7 bibliotheken bij BiblioPlus en alleen een koffer voor Kuik en Gennep ontbreekt nog. Dus bij deze ook een oproep als mensen daaraan mee willen werken om die koffer te maken, dan heel graag.
3: Lady Gaga en Doechii zetten met Runway een flinke fashion statement neer. Een energieke track vol confidence, attitude en dansvloerpower. Het nummer is onderdeel van de soundtrack van The Devil Wears Prada 2 en klinkt alsof de catwalk rechtstreeks de club is binnengelopen.
4: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven, zoals JK Automatisering, BCP Bouw, Jordans Sign & Promotion en UserE. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
4: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: Tijdens de Leidenmarathon is dit weekend een meisje van 15 overleden tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend. Vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. De man wordt ervan verdacht het slachtoffer in juni vorig jaar van zeer korte afstand te hebben doodgeschoten. Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. En gisteravond liep het opnieuw uit de hand in Apeldoorn. Voor de derde dag op rij werd gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De gemeente had toestemming gegeven om tot 8 uur te demonstreren, maar na die tijd moest de ME het terrein opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als de voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat de langste file nu op de A50 van Os naar Eindhoven. Tussen Sint-Oederode en knooppunt Eckersweijer 9 kilometer met een half uur vertraging. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top, vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bij een steekincident aan de Pastoor Kersterstraat in Boksmeer is zondag rond 6 uur één persoon gewond geraakt. De politie heeft nog niemand aangehouden en onderzoekt de toedracht. Er wordt gezocht naar een man van ongeveer 40 jaar met een slank postuur en een kaal hoofd, mogelijk in een zwarte BMW. Getuigen worden verzocht om informatie of camerabeelden te delen met de politie. Bij een verkeerscontrole langs de A73 bij Haps zijn vrijdagavond 8 bestuurders aangehouden voor rijden onder invloed van drugs. Ook zijn 80.000 illegale sigaretten in beslag genomen. In totaal werden 110 processen verbaal opgemaakt voor technische gebreken en andere overtredingen. De actie was een samenwerking van diverse handhavingsdiensten. Bij het tankstation De Lokkant langs de A73 hebben politie, RDW, douane en NVWA vrijdagmiddag een grote controle uitgevoerd. Voertuigen werden geïnspecteerd en gecontroleerd. Welke overtredingen zijn vastgesteld is niet bekendgemaakt en er zijn geen gegevens over eventuele processen verbaal of inbeslagname van voertuigen vrijgegeven. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

go. It ain't no country club either.

0: Heemkundevereniging Riekevoort Heem is voor haar museumwinkel op zoek naar allerhande zaken die met telefonie te maken hebben. Aan de telefoon is voorzitter Arie Wijnen. Arie, wat zoeken jullie eigenlijk zoal?
1: Nou, we zoeken eigenlijk alles wat met telefonie te maken heeft. Dus er zijn oude telefoontoestellen. Die hebben we al een paar aangeboden gekregen intussen. Maar ook de oude telefoonboeken bijvoorbeeld. Volgens mij hebben we zelf nog een lijstje dat we nog met de telefoongids van Riekevoort uit 10 nummers bestond. We hebben nog foto's van het oude postkantoor dat er nog iemand zat die dus de stekkers moest omwisselen als er gebouwd werd. Daar kunnen we al heel wat mee doen, maar het is natuurlijk leuk om juist wat er bij de rest van Riekevoort zit, om dat nog eens even boven tafel te krijgen. Er zijn nog wel mensen die van die oude bakkelieten telefoons hebben, die ook aan de muur ringen. Met die drie schijven en dat soort dingen, die zijn er echt nog wel. Dus we hopen dat we daar, dat we daar wel mee kunnen aankleden. En dan komt er meestal netje kaartje bij staan waar het vandaan komt.
0: Maar alles moet wel uit Riekevoort komen?
1: Nee, hoeft niet per se.
0: En ik zag dat je ook foto's zoekt van de voormalige telefooncel in Riekevoort.
1: Ik meen dat ik er zelf me kan herinneren dat er ooit een telefooncel gestaan heeft. Maar ja, of daar ooit iemand een foto van gemaakt heeft, ja, is maar de vraag.
0: Weet je nog waar die gestaan heeft?
1: Ik denk ergens ook bij de supermarkt in de buurt, maar dat weet ik niet zeker.
0: Maar die is er al lang weg in ieder geval.
1: Ja, heel lang weg, want ik kan me al niet meer herinneren. Dus zo lang is het al leeg.
0: En waarom zijn jullie nu op zoek naar al deze dingen?
1: Een beetje op zo'n... we hebben in die winkel regelmatig, we hebben daar twee etalages in. En die wisselen we regelmatig van thema, zeg maar, om de twee maanden. Dus een beetje lichter met je aan.
0: Ik las ook dat het te maken heeft met het feit dat het 150 jaar geleden is dat de telefoon in het nieuws was. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Degene die de winkel etalages inricht, is iemand anders van onze club, zeg maar. En die heeft dit soort feitjes, weet hij allemaal vaak heel goed, van wanneer iets is uitgevonden. En dan relateren we daar een beetje een jaartal aan of zo, om een beetje een reden te hebben waarom doen we het nou over telefoon.
0: En wat gaat er precies met de spullen die aangeleverd worden gebeuren?
1: De aantal spullen die mensen ons willen lenen, die gaan in principe gewoon allemaal weer terug daarna.
0: Oké.
1: Okay. Of ze moeten zeggen van hou het maar, weet je wel, we schenken het aan jullie. Maar in feite gaat het meeste gewoon weer terug naar degene die, waarvan het is, zeg maar.
0: En voor wanneer heb je het nodig?
1: Nu liggen er allemaal dingen in die met de oude kleuterschool te maken hebben.
0: Mm-hmm.
1: Die gaan er dus binnenkort weer uit. Dan wordt die etalage wel even leeggemaakt en schoongemaakt. En dan gaan we meer opnieuw inrichten. Dus ja, binnen nu weer een paar weken.
0: En hoe lang blijft het er dan?
1: Ja, meestal 6 tot 8 weken.

0: meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferde zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferde. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
7: Bij een pand in Den Bosch is een explosief afgegaan. In het gebouw is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gepland en hiertegen wordt al lang fel geprotesteerd. Zo werd afgelopen woensdag nog de snelweg A59 geblokkeerd door tegenstanders. Volgens de politie is er alleen glasschade. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons. En steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. Tijdens de Leiden-marathon is dit weekend een meisje van 15 overleden. Dat gebeurde tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend, dat wordt onderzocht. En vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. En bij een steekpartij in een woning in Boksmeer is gisteravond een man gewond geraakt aan zijn hoofd. De daders zijn nog niet gepakt. Volgens de politie zijn er 3 betrokkenen in een auto weggereden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor het incident was. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens staat nog file tussen Maastricht Airport en Maastricht-Zuid, 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A73 richting Maasbracht tussen knooppunt Saardehijken en de afrit Maasbree, 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Davri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davri Techniek in Kuik. DavriTechniek.nl.
10: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
11: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
12: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bij een steekincident aan de Pastoor Kersterstraat in Boksmeer is zondag rond 6 uur één persoon gewond geraakt. De politie heeft nog niemand aangehouden en onderzoekt de toedracht. Er wordt gezocht naar een man van ongeveer 40 jaar met een slank postuur en een kaal hoofd, mogelijk in een zwarte BMW. Getuigen worden verzocht om informatie of camerabeelden te delen met de politie. Bij een verkeerscontrole langs de A73 bij Haps zijn vrijdagavond 8 bestuurders aangehouden voor rijden onder invloed van drugs. Ook zijn 80.000 illegale sigaretten in beslag genomen. In totaal werden 110 processen verbaal opgemaakt voor technische gebreken en andere overtredingen. De actie was een samenwerking van diverse handhavingsdiensten. Bij het tankstation De Lokkant langs de A73 hebben politie, RDW, douane en NVWA vrijdagmiddag een grote controle uitgevoerd. Voertuigen werden geïnspecteerd en gecontroleerd. Welke overtredingen zijn vastgesteld is niet bekendgemaakt en er zijn geen gegevens over eventuele processen verbaal of inbeslagname van voertuigen vrijgegeven. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is nog extra vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Elslo en Maastricht-Zuid 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: verleden kunnen dingen losmaken bij mensen met dementie. Vanuit die gedachte is BiblioPlus aan de slag gegaan met het verzamelen van herinneringskoffers. Met hulp van Millis Heem en de lokale bevolking is er nu ook in de bibliotheek in Mil zo'n koffer beschikbaar.
1: We willen iedereen eigenlijk mee laten doen in deze maatschappij, van oud tot jong. En voor de ouderen hebben we een hele collectie met boeken die gaan over het geheugen, maar ook spelletjes die ouderen die eventueel Alzheimer of dementie hebben, het geheugen weer prikkelen. Dus muziekspelletjes en dergelijke. Maar we hebben ook herinneringskoffers. We hebben verschillende thema's over school, het huishouden, over verkeer, maar ook over de plaatsen. Dus de vestigingen waar de bibliotheek zijn. Dit is de vijfde koffer die we van een plaats hebben. En deze van Mil zijn we heel erg dankbaar dat Melis Heem geholpen heeft om deze koffer voor ons samen te stellen met allerlei spulletjes die herkenbaar zijn voor de gemeente Mil.
2: Melis Heem kreeg het verzoek van BiblioPlus of hij mee wilde werken bij het samenstellen van een herinneringskoffer, waarbij mensen die Alzheimer hebben daar spullen in aantreffen die ze kunnen denken aan vroeger, mooie herinneringen. We hebben natuurlijk daar graag aan meegewerkt en allerlei spullen verzameld. Die wij zelf in bezit hadden. We hebben boeken erin gedaan, ansichtkaarten, spullen die met de carnaval te maken hebben. Via Henk Ermers, die een oproep heeft gedaan in Mil, zijn er ook nog spullen binnengekomen. We hebben treinkaartjes, we hebben medailles van de Mensenmars. We hebben dus diverse boeken erin. Het is een hele mooie koffer geworden met veel spullen, waarvan ik hoop dat het vaak en veel gebruikt wordt, zodat mensen met dementie en met Alzheimer daar echt genoegen aan beleven.
1: We horen van heel veel mensen die eenmaal een koffer hebben geleend voor hun naasten, dat ze de volgende koffers ook gaan lenen. Omdat het echt een dierbaar moment is, terug in de herinneringen van je naasten. Helaas heb ik uit ervaring een vader die 16 jaar dementie heeft gehad. En ik weet dat mijn vader, ook al zei hij niet meer veel, als het over vroeger ging, dan zag ik weer een twinkeling in zijn ogen. En dan kwamen er toch weer verhalen. En hij vond niets fijner dan door oude fotoboeken kijken. Als je lid bent van de bibliotheek, kan je die koffer komen lenen. Je hoeft alleen dus maar je bibliotheekabonnement te hebben en dan is het gewoon gratis en dan kan je hem 1 of 2 weken lenen. En er wordt vooral veel geleend door mantelzorgers, naasten of ook door activiteitenbegeleiders. We hebben 7 bibliotheken bij BiblioPlus en alleen een koffer voor Kuik en Gennep ontbreekt nog. Dus bij deze ook een oproep als mensen daaraan mee willen werken om die koffer te maken, dan heel graag.
3: Bij Omroep Land van Kuik hoor je

0: dichterbij dan je denkt.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
2: In Dark Before the Dawn van de band Sommieux draait het om hoop houden in een zware periode. Aftellen tot betere tijden en wachten op het eerste licht.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De bouw van nieuwe windmolens in Nederland ligt bijna helemaal stil. Omdat oude regels niet meer gelden, weten bouwers niet waar ze aan toe zijn. Daarnaast worden veel plannen tegengehouden door buurtbewoners en zit het stroomnet op veel plekken simpelweg vol. Ondertussen worden oude windmolens zelfs weggehaald. Werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Bij een pand in Den Bosch is een explosief afgegaan. In het gebouw is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gepland, een initiatief waar al langer veel protest tegen is. Zo werd afgelopen woensdag nog de snelweg A59 geblokkeerd door tegenstanders. Door de explosie zijn meerdere ruiten vernield, meldt de politie. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons. En steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. Het weer tenslotte. De nieuwe week begint koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan met regelmatig buien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N62 van Borselen naar Terneuzen is dicht bij de Westerschelde-tunnel. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
12: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
10: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Uw
2: Terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van Elst Containers, Wux Digital Agency, NL Werkt aan Werk en Van Keisteren. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
6: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Het nummer Better Than Ever van Jared Grant viert hoe de liefde tussen Jared en zijn vrouw na een zware periode sterker is dan ooit. Better Than Ever. Marvin Gaye-achtige zwoelheid spat er vanaf met warme vocalen en een groovy, intieme sfeer.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Volharding heeft zondag met 4-5 gewonnen van de Valk in de strijd om handhaving in de eerste klasse. Door deze overwinning stijgt Volharding naar een na-competitieplaats. De ploeg speelt komende zondag tegen EFC uit Eersel, maar moet het doen zonder verdediger Rens Peters, die geschorst is. Bij een steekincident aan de Pastoor Kerstenstraat in Boksmeer is zondag rond 6 uur één persoon gewond geraakt. De politie heeft nog niemand aangehouden en onderzoekt de toedracht. Er wordt gezocht naar een man van ongeveer 40 jaar met een slank postuur en een kaal hoofd. Mogelijk in een zwarte BMW. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie. Bij een verkeerscontrole langs de A73 bij Haps zijn vrijdagavond 8 bestuurders aangehouden voor rijden onder invloed van drugs. Ook zijn 80.000 illegale sigaretten in beslag genomen. In totaal werden 110 processen verbaal uitgeschreven voor technische gebreken en andere overtredingen. De actie was een samenwerking tussen diverse handhavingdiensten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De nieuwe week begint koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan met regelmatig buien.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N62 Borselen richting Terneuzen is dicht bij de Westerschelde-tunnel door een ongeluk. Het verkeer kan omrijden via Antwerpen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: make you love me.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: Heemkundevereniging Riekevoort Heem is voor haar museumwinkel op zoek naar allerhande zaken die met telefonie te maken hebben. Aan de telefoon is voorzitter Arie Wijnen. Arie, wat zoeken jullie eigenlijk zoal?
1: Nou, we zoeken eigenlijk alles wat met telefonie te maken heeft. Dus we zijn met oude telefoontoestellen. Die hebben we al een paar aangeboden gekregen intussen. Maar ook de oude telefoonboeken bijvoorbeeld. Volgens mij hebben we zelf een aantal lijstje dat we nog met de telefoon geeft verrijken, wordt uit 10 nummers bestond. We hebben nog foto's van het oude postkantoor dat er nog iemand zat die dus de stekkers moest omwisselen als er gebouwd werd. Daar kunnen we al heel wat mee doen. Maar het is natuurlijk leuk om juist wat er bij de rest van Rijkenvoort zit, om dat nog eens even boven tafel te krijgen. Er zijn nog wel mensen die van die oude bakkelieten telefoons hebben, die vroeger aan de muur hingen. Met die schijven en dat soort dingen, die zijn er echt nog wel. Dus we hopen dat we daar, dat we daar wel mee kunnen aankleden. En dan komt er meestal netjes een kaartje bij staan wat vandaan komt.
0: Maar alles moet wel uit Rijkenvoort komen?

0: Nee, ook niet per se.
1: Ik zag dat je ook foto's zoekt van de voormalige telefooncel in Rijkenvoort.
0: Ja, ik meen dat ik er zelf kan herinneren dat er ooit een telefooncel gestaan heeft. Maar ja, of er ooit iemand een foto van gemaakt heeft, ja, schiet me de vraag.
1: Weet je nog waar die gestaan heeft?
0: Ik denk ergens ook bij de supermarkt in de buurt, maar dat weet ik niet zeker.
1: Maar die is al lang weg in ieder geval.
0: Ja, heel lang weg. Want ik kan me al niet meer herinneren. Dus zo lang is het al geleden.
1: En waarom zijn jullie nu op zoek naar al deze dingen?
0: Ja, een beetje om zo'n we hebben in die winkel regelmatig. We hebben daar twee etalages in. En die wisselen we regelmatig van thema, zeg maar, om de twee maanden. Dus een beetje lekker met je aan.
1: Ik las ook dat het te maken heeft met het feit dat het 150 jaar geleden is dat de telefoon in het nieuws was. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Degene die de winkel etalage inricht, is iemand anders dan onze club, zeg maar. En die heeft dit soort feitjes, weet hij allemaal vaak heel goed, van wanneer iets is uitgevonden. En dan relateren we daar een beetje een jaartal aan of zo, om een beetje een reden te hebben waarom doen we het nou over telefoon.
1: En wat gaat er precies met de spullen die aangeleverd worden gebeuren?
0: De aantal spullen die mensen ons willen lenen, die gaan in principe gewoon allemaal weer terug daarna.
1: Oké.
0: Okay. Of ze moeten zeggen van hou het maar, weet je wel, we schenken het aan jullie. Maar in feite gaat het meeste gewoon weer terug naar degene waarvan het is, zeg maar.
1: En voor wanneer heb je het nodig?
0: Er liggen er allemaal dingen in die met de oude kleuterschool te maken hebben.
1: Mm-hmm.
0: Die gaan er dus binnenkort weer uit. Dan wordt die etalage wel even leeggemaakt en schoongemaakt. En dan gaan we meer opnieuw inrichten. Dus ja, binnen nu een paar weken.
1: En hoe lang blijft het er dan?
0: Ja, meestal 6 tot 8 weken.
2: Dichter bij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privédouches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat Brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons. En steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog. Het trekt vanmiddag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. Met een graad of 12 wordt het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N62, Borselen richting Terneuzen, is dicht bij de Westerschelde-tunnel. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
9: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
10: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort, het hele jaar door.
11: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
10: Opticool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
12: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Volharding heeft zondag met 4-5 gewonnen van de Valk in de strijd om handhaving in de eerste klasse. Door deze overwinning stijgt Volharding naar een na-competitieplaats. De ploeg speelt komende zondag tegen EFC uit Eersel, maar moet het doen zonder verdediger Rens Peters, die geschorst is. Bij een steekincident aan de Pastoor Kerstenstraat in Boksmeer is zondag rond 6 uur 1 persoon gewond geraakt. De politie heeft nog niemand aangehouden en onderzoekt de toedracht. Er wordt gezocht naar een man van ongeveer 40 jaar met een slank postuur en een kaal hoofd, mogelijk in een zwarte BMW. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie. Bij een verkeerscontrole langs de A73 bij Haps zijn vrijdagavond 8 bestuurders aangehouden voor rijden onder invloed van drugs. Ook zijn 80.000 illegale sigaretten in beslag genomen. In totaal werden 110 processen verbaal uitgeschreven voor technische gebreken en andere overtredingen. De actie was een samenwerking tussen diverse handhavingdiensten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het trekt vanmiddag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. Maar dan gaat het 12 voor het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N62 Borselen richting Terneuzen staat file bij de Westerschelde-tunnel 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: die moet zijn eigen inbreng een beetje geven in het team. Dus we staan nu op plekken waar we normaal niet staan of we spelen wat meer. Dus voor speelsters zoals mij die normaal wat minder spelen, is dat nu natuurlijk een hele mooie uitdaging. Dus dat is heel fijn.
1: Dat ging vrij goed gisteren.
0: Ja, inderdaad. Ja, we zijn er nog niet natuurlijk, want we moeten nog een wedstrijd. We hebben wel met teamverschil gewonnen, dus dat is al een hele goede stap. En ja, daar waren we echt heel blij mee als een team gisteren. Vooral na vorige week inderdaad, dat het best wel een mentale wedstrijd was.
1: Heeft hij nog een beetje doorgedrukt, die klap van vorige week?
0: Nou ja, we hebben elkaar dinsdag op de training misschien gezien en we hebben het er even over gehad. Ik denk dat wij als team best wel snel de knop om konden zetten en alle focus naar gisteravond, de pijlen naar gisteravond konden zetten. Dus dat was echt een, dat hebben we goed gedaan.
1: Ja, jullie beginnen al met een 0-5 voorsprong na 3 minuten volgens mij.
0: Ja, klopt. Ja, we begonnen sterk. Maar we hadden ook echt. We waren allemaal heel vurig om te winnen. Dus.
1: Ja, en die voorsprong blijft zo'n beetje rond die 5 doelpunten hangen bij rust. En dan na rust, zeg maar de tweede helft van de tweede helft, om het zo maar even te zeggen, lopen jullie verder uit?
0: Ja, we hebben vaker wel dat we een dipje hebben, maar meestal komen we er wel goed uit. Dus dat hebben we gisteren ook wel gedaan. Dat is gunstig voor ons geweest.
1: 10 verschil. Die thuiswedstrijd wordt een formaliteit, toch?
0: Ja, ik hoop dat we gewoon met de 4 punten dadelijk naar huis gaan. En de kans is inderdaad klein dat we hem nog verliezen. Maar ja, de kans is er altijd. Dus dat moeten we eigenlijk nog niet zeggen.
1: MAV won de wedstrijd dus met 27 tegen 37. De thuiswedstrijd tegen ZAP is zaterdag 16 mei om 7 uur in de Looierij.

0: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
1: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
0: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het datacenter van Northsea in Almere krijgt uiterlijk woensdag weer tijdelijke stroom. Afgelopen donderdag brak daar brand uit, waardoor het stroomnet beschadigd raakte. Veel gebruikers van het datacenter hadden last van storingen, zoals bij Universiteit Utrecht, waar toegangspassen niet meer werkten. Door vertraagde levering van onderdelen duurt het herstel langer dan verwacht. Het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen is stopgezet. Ze verdween in 1993 na een feestje in Maastricht. Nieuwe aandacht, onder meer via Stichting De Gouden Tip, leverde zo'n 1000 tips op, maar toch kwam er geen doorbraak. Volgens het OM zijn alle scenario's onderzocht. De zaak kan opnieuw worden geopend als er toch nog nieuwe aanwijzingen komen. En camperbezitters zetten massaal hun busje te koop, nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet meer op. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag gewaait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Topbeveiliging, Makers, Vux Digital Agency en Werkcentrum Noordoost-Brabant. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
3: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
4: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Volharding heeft zondag met 4-5 gewonnen van de Valk in de strijd om handhaving in de eerste klasse. De overwinning brengt Volharding naar een nacompetitieplaats met nog 2 wedstrijden te spelen. Komende zondag speelt de ploeg tegen EFC uit Eersel, zonder verdediger Rens Peters door schorsing. Bij een steekincident aan de Pastoor Kerstenstraat in Boksmeer is zondag rond 6 uur 1 persoon gewond geraakt. De politie heeft nog niemand aangehouden en onderzoekt de toedracht. Er wordt gezocht naar een man van ongeveer 40 jaar met een slank postuur en een kaal hoofd, mogelijk in een zwarte BMW. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie. Bij een verkeerscontrole langs de A73 bij Haps zijn vrijdagavond 8 bestuurders aangehouden voor rijden onder invloed van drugs. Ook zijn 80.000 illegale sigaretten in beslag genomen. In totaal werden 110 processen verbaal uitgeschreven voor technische gebreken en andere overtredingen. De actie was een samenwerking tussen diverse handhavingsdiensten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij.

0: verleden kunnen dingen losmaken bij mensen met dementie. Vanuit die gedachte is BiblioPlus aan de slag gegaan met het verzamelen van herinneringskoffers. Met hulp van Melis Heem en de lokale bevolking is er nu ook in de bibliotheek in Mil zo'n koffer beschikbaar.
1: We willen iedereen eigenlijk mee laten doen in deze maatschappij, van oud tot jong. En voor de ouderen hebben we een hele collectie met boeken die gaan over het geheugen, maar ook spelletjes die ouderen die eventueel Alzheimer of dementie hebben, het geheugen weer prikkelen. Dus muziekspelletjes en dergelijke. Maar we hebben ook herinneringskoffers. We hebben verschillende thema's over school, het huishouden, over verkeer, maar ook over de plaatsen. Dus de vestigingen waar de bibliotheek zijn. Dit is de vijfde koffer die we van een plaats hebben. En deze van Mil zijn we heel erg dankbaar dat Melis Heem geholpen heeft om deze koffer voor ons samen te stellen met allerlei spulletjes die herkenbaar zijn voor de gemeente Mil.
2: Melis Heem kreeg het verzoek van BiblioPlus of hij mee wilde werken bij het samenstellen van een herinneringskoffer, waarbij mensen die Alzheimer hebben daar spullen in aantreffen die ze kunnen denken aan vroeger, mooie herinneringen. We hebben natuurlijk daar graag aan meegewerkt en allerlei spullen verzameld. Die wij zelf in bezit hadden. We hebben boeken erin gedaan, ansichtkaarten, spullen die met de carnaval te maken hebben. Via Henk Ermers, die een oproep heeft gedaan in Mil, zijn er ook nog spullen binnengekomen. We hebben treinkaartjes, we hebben medailles van de Mensenmars. We hebben dus diverse boeken erin. Het is een hele mooie koffer geworden met veel spullen, waarvan ik hoop dat het vaak en veel gebruikt wordt, zodat mensen met dementie en met Alzheimer daar echt genoegen aan beleven.
1: We horen van heel veel mensen die eenmaal een koffer hebben geleend voor hun naasten, dat ze de volgende koffers ook gaan lenen. Omdat het echt een dierbaar moment is, terug in de herinneringen van je naasten. Helaas heb ik uit ervaring een vader die 16 jaar dementie heeft gehad. En ik weet dat mijn vader, ook al zei hij niet meer veel, als het over vroeger ging, dan zag ik weer een twinkeling in zijn ogen. En dan kwamen er toch weer verhalen. En hij vond niets fijner dan door oude fotoboeken kijken. Als je lid bent van de bibliotheek, kan je die koffer komen lenen. Je hoeft alleen dus maar je bibliotheekabonnement te hebben en dan is het gewoon gratis en dan kan je hem 1 of 2 weken lenen. En er wordt vooral veel geleend door mantelzorgers, naasten of ook door activiteitenbegeleiders. We hebben 7 bibliotheken bij BiblioPlus en alleen een koffer voor Kuik en Gennep ontbreekt nog. Dus bij deze ook een oproep als mensen daar aan mee willen werken om die koffer te maken, dan heel graag.
3: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
4: Bring Me In is de leadsingle van Sam Felder's aankomende album People Watching. Hij nam een nummer op samen met Olivia Dean en het duet gaat over loslaten en vertrouwen. Sam smeekt Bring Me In als een wild paard. Olivia biedt rust en balans in een chaotische relatie.
5: Now let go of everything I

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: is het nieuws. Goedemiddag. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jetten wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot stakingen overgegaan. In het Vondelpark geldt vanaf vandaag een verbod op fatbikes. Overtreders krijgen de komende 2 weken eerst nog een waarschuwing. Daarna riskeren ze een boete van €115. De maatregel moet overlast van de fietsen verminderen. De gemeente Amsterdam onderzoekt de effecten en bekijkt of het verbod later ook op andere plekken kan worden ingevoerd. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen is stopgezet. Ze verdween in 1993 na een feestje in Maastricht. Nieuwe aandacht, onder meer via Stichting De Gouden Tip, leverde zo'n 1000 tips op, maar toch kwam er geen doorbraak. Volgens het OM zijn alle scenario's onderzocht. De zaak kan opnieuw worden geopend als er toch nog nieuwe aanwijzingen komen. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Risk It All is de nieuwe single van Bruno Mars, die op 27 februari jongstleden released werd samen met zijn nieuwe album The Romantic. De opvolger van I Just Might is een uitgesproken liefdeslied. De ik-figuur zegt dat hij alles op het spel zet om bij zijn geliefde te kunnen zijn. Hij zou letterlijk alles doen wat zij vraagt. For just a

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Volharding heeft zondag met 4-5 gewonnen van de Valk in de strijd om handhaving in de eerste klasse. De overwinning brengt Volharding naar een nacompetitieplaats met nog 2 wedstrijden te spelen. Komende zondag speelt de ploeg tegen EFC uit Eersel, zonder verdediger Rens Peters door schorsing. Bij een steekincident aan de Pastoor Kerstenstraat in Boksmeer is zondag rond 6 uur 1 persoon gewond geraakt. De politie heeft nog niemand aangehouden en onderzoekt de toedracht. Er wordt gezocht naar een man van ongeveer 40 jaar met een slank postuur en een kaal hoofd, mogelijk in een zwarte BMW. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie. Bij een verkeerscontrole langs de A73 bij Haps zijn vrijdagavond 8 bestuurders aangehouden voor rijden onder invloed van drugs. Ook zijn 80.000 illegale sigaretten in beslag genomen. In totaal werden 110 processen verbaal uitgeschreven voor technische gebreken en andere overtredingen. De actie was een samenwerking tussen diverse handhavingsdiensten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag gewaait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Breda naar Eindhoven staat file tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Heemkundevereniging Riekevoort Heem is voor haar museumwinkel op zoek naar allerhande zaken die met telefonie te maken hebben. Aan de telefoon is voorzitter Arie Wijnen. Arie, wat zoeken jullie eigenlijk zoal?
1: Nou, we zoeken eigenlijk alles wat met telefonie te maken heeft. Dus er zijn oude telefoontoestellen. Die hebben al een paar aangeboden gekregen intussen. Maar ook de oude telefoonboeken bijvoorbeeld. Volgens mij hebben we zelf nog een lijstje dat we nog met de telefoongids verrijken wordt uit 10 nummers bestond. We hebben nog foto's van het oude postkantoor dat er nog iemand zat die dus de stekkers moest omwisselen als er gebouwd werd. Daar kunnen we al heel wat mee doen, maar het is natuurlijk leuk om juist wat er bij de rest van het Rijkenwoord zit, om dat nog eens even boven tafel te krijgen. Er zijn nog wel mensen die van die oude bakkelieten telefoons hebben, die vroeger aan de muur hingen, met die draaischijven en dat soort dingen, die zijn er echt nog wel. Dus we hopen dat we daar, dat we daar wel mee kunnen aankleden. En dan komt er meestal net je kaartje bij staan wat vandaan komt.
0: Maar alles moet wel uit Rijkenwoord komen?
1: Nee, hoeft niet per se.
0: Ik zag dat je ook foto's zoekt van de voormalige telefooncel in Rijkenvoort.
1: Ik meen dat ik er zelf kan herinneren dat er ooit een telefooncel gestaan heeft. Maar ja, of er ooit iemand een foto van gemaakt heeft, ja, schiet me de vraag.
0: Weet je nog waar die gestaan heeft?
1: Ik denk ergens ook bij de supermarkt in de buurt, maar dat weet ik niet zeker.
0: Maar die is al lang weg in ieder geval.
1: Ja, heel lang weg, want ik kan me al niet meer herinneren. Dus is er lang is al leeg.
0: En waarom zijn jullie nu op zoek naar al deze dingen?
1: Een beetje op zo'n we hebben in die winkel regelmatig, we hebben daar 2 etalages in en die wisselen we regelmatig van thema, zeg maar, om de 2 maanden, dus een beetje lekker met je aan.
0: Ik las ook dat het te maken heeft met het feit dat het 150 jaar geleden is dat de telefoon in het nieuws was. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Degene die de winkel etalages inricht, dat is iemand anders dan onze club, zeg maar, en die heeft dit soort feitjes, weet hij.

0: Ik had het meeste gewoon weer terug naar degene die, waarvan het is, zeg maar.
1: En voor wanneer heb je het nodig?
0: Nu liggen er allemaal dingen in die met de oude kleuterschool te maken hebben.
1: Mm-hmm.
0: Die gaan er dus binnenkort weer uit. Dan wordt die etalage wel even leeggemaakt en schoongemaakt. En dan, dan gaan we meer opnieuw inrichten. Dus ja, binnen nu een paar weken.
1: En hoe lang blijft het er dan?
0: Ja, meestal 6 tot 8 weken.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Het waterpeil van de Rijn in Duitsland stijgt weer na recente regenval. Daardoor kunnen vrachtschepen weer wat meer lading meenemen. Op dit moment kunnen veel schepen maar zo'n 60-70% van hun capaciteit gebruiken. De rivier was de afgelopen weken te ondiep door droogte. Verwacht wordt dat het waterpeil later deze week verder normaliseert. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jetten wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot staking overgegaan. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A59 richting Den Bosch staat file tussen knooppunt Hooipolder en de afrit Dussen 5 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
11: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
12: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
11: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
13: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
14: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
15: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
14: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2169.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Volharding heeft zondag met 4-5 gewonnen van de Valk in de strijd om handhaving in de eerste klasse. De overwinning brengt Volharding naar een nacompetitieplaats met nog 2 wedstrijden te spelen. Komende zondag speelt de ploeg tegen EFC uit Eersel, zonder verdediger Rens Peters door schorsing. Bij een steekincident aan de Pastoor Kerstenstraat in Boksmeer is zondag rond 6 uur 1 persoon gewond geraakt. De politie heeft nog niemand aangehouden en onderzoekt de toedracht. Er wordt gezocht naar een man van ongeveer 40 jaar met een slank postuur en een kaal hoofd, mogelijk in een zwarte BMW. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie. Bij een verkeerscontrole langs de A73 bij Haps zijn vrijdagavond 8 bestuurders aangehouden voor rijden onder invloed van drugs. Ook zijn 80.000 illegale sigaretten in beslag genomen. In totaal werden 110 processen verbaal uitgeschreven voor technische gebreken en andere overtredingen. De actie was een samenwerking tussen diverse handhavingsdiensten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag gewaait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden.

0: Na het trauma in Eindhoven bij PSV ging de strijd tegen degradatie door voor MAV 81 met een reis naar Brezand. 2,5 uur volgens mij in de bus. En we blikken even terug met Jante van Katwijk. Jij kreeg wat meer speeltijd, hè?
1: Ja, klopt. We hebben nu 3 gepasseerden, helaas. Dus we moeten een beetje passen en meten. En iedereen, ja, die moet zijn eigen inbreng een beetje geven naar het team. Dus we staan nu op plekken waar we normaal niet staan. Of we spelen wat meer. Dus voor speelsters zoals mij die normaal wat minder spelen, is dat nu natuurlijk een hele mooie uitdaging. Dus dat is heel fijn.
0: Dat ging vrij goed gisteren.
1: Ja, inderdaad. Ja, we zijn er nog niet natuurlijk, want we moeten nog een wedstrijd. We hebben wel met 10 verschil gewonnen, dus dat is al een hele goede stap. En ja, daar waren we echt heel blij mee als een team gisteren. Vooral na vorige week inderdaad, dat het best wel een mentale wedstrijd was.
0: Heeft hij nog een beetje doorgedrukt, die klap van vorige week?
1: Nou ja, we hebben elkaar dinsdag op de training misschien gezien en we hebben het er even over gehad. Ik denk dat wij als team best wel snel de knop om konden zetten. En alle focus naar ja, gisteravond de pijlen naar gisteravond konden zetten. Dus dat was echt een... Ja, dat hebben we goed gedaan.
0: Ja, jullie beginnen al met een 0-5 voorsprong na 3 minuten volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, we begonnen sterk. Maar we hadden ook echt... we waren allemaal heel vurig om te winnen. Dus.
0: Ja, en die voorsprong blijft zo'n beetje rond die 5 doelpunten hangen bij rust.

0: wedstrijd dat we hem nog verliezen. Maar ja, de kans is er altijd. Dus dat moet wij nog niet zijn.
1: MAV won de wedstrijd dus met 27 tegen 37. De thuiswedstrijd tegen ZAP is zaterdag 16 mei om 7 uur in de Looierij.
2: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Rijntjes Bloemen, JS Sustainable Consultancy en Innotherm. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkopen aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Een vlucht van KLM van Malaga naar Schiphol is zaterdag vertraagd door een bommelding via een wifi-hotspotnaam aan boord met een dreigende tekst. Na melding van de luchtvaartmaatschappij ontruimden de Spaanse autoriteiten het toestel, maar er werd niets gevonden. KLM doet geen uitspraken over de passagier en eventuele gevolgen voor de betreffende persoon. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jetten wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot staking overgegaan. Minister Veilbrief van Sociale Zaken heeft laten weten dat het kabinet, naar aanleiding van het ultimatum, binnenkort met een voorstel komt. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Korte file in het zuiden van het land op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij Batadorp 4 kilometer file rijden met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja.
8: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
11: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
12: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten?
9: of aan het einde van een lange werkdag. Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Op de N272 bij Sint-Antonis vond maandagmiddag een eenzijdig verkeersongeval plaats. Een jonge automobiliste verloor de controle over het stuur, waardoor haar auto tegen de vangrail botste. Gelukkig raakte niemand gewond. Door bergingswerkzaamheden was tijdelijk één rijstrook beschikbaar, wat leidde tot verkeershinder. De weg is inmiddels weer vrijgegeven. Swinging Boksmeer keert na 15 jaar terug op Hemelvaartsdag met live blaas- en percussiemuziek op 8 locaties in het centrum. Centrummanager Koen de Klein heeft de heropleving mogelijk gemaakt door samen te werken met eerdere organisatoren. Het evenement biedt gratis optredens van diverse orkesten van 12 tot 18 uur 30. Volharding heeft zondag met 4-5 gewonnen van de Valk in de strijd om handhaving in de eerste klasse. Door deze overwinning stijgt Volharding naar een na-competitieplaats. De ploeg speelt komende zondag tegen EFC uit Eersel, maar moet het doen zonder verdediger Rens Peters, die geschorst is. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kaak. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag gewaait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden.
3: Te weinig geld voor boodschappen. Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: verleden kunnen dingen losmaken bij mensen met dementie. Vanuit die gedachte is BiblioPlus aan de slag gegaan met het verzamelen van herinneringskoffers. Met hulp van Millis Heem en de lokale bevolking is er nu ook in de bibliotheek in Mil zo'n koffer beschikbaar.
1: We willen iedereen eigenlijk mee laten doen in deze maatschappij, van oud tot jong. En voor de ouderen hebben we een hele collectie met boeken die gaan over het geheugen, maar ook spelletjes die ouderen die eventueel Alzheimer of dementie

0: hebben het geheugen weer prikkelen. Dus muziekspelletjes en dergelijke. Maar we hebben ook herinneringskoffers. We hebben verschillende thema's over school, het huishouden, over verkeer. Maar ook over de plaatsen. Dus de vestigingen waar de bibliotheek zijn. Dit is de vijfde koffer die we van een plaats hebben. En deze van Mail zijn we heel erg dankbaar dat Melis Heem geholpen heeft om deze koffer voor ons samen te stellen. Met allerlei spulletjes die herkenbaar zijn voor de gemeente Mail.
1: Melis Heem kreeg het verzoek van BPO+ of hij mee wilde werken bij het samenstellen van een herinneringskoffer. Waarbij mensen die Alzheimer hebben daar spullen in aantreffen die ze kunnen denken aan vroeger. Mooie herinneringen. We hebben natuurlijk daar graag aan meegewerkt en allerlei spullen verzameld. Die wij zelf in bezit hadden. We hebben boeken erin gedaan, ansichtkaarten, spullen die met de carnaval te maken hebben. Via Henk Ermers, die een oproep heeft gedaan in Mail, zijn er ook nog spullen binnengekomen. We hebben treinkaartjes, we hebben medailles van de Mensenmars. We hebben dus diverse boeken erin. Het is een hele mooie koffer geworden met veel spullen, waarvan ik hoop dat het vaak en veel gebruikt wordt. Zodat mensen met dementie en met Alzheimer daar echt genoegen aan beleven.
0: We horen van heel veel mensen die eenmaal een koffer hebben geleend voor hun naasten, dat ze de volgende koffers ook gaan lenen. Omdat het echt een dierbaar moment is, terug in de herinneringen van je naasten. Helaas heb ik uit ervaring een vader die 16 jaar dementie heeft gehad. En ik weet dat mijn vader, ook al zei hij niet meer veel, als het over vroeger ging, dan zag ik weer een twinkeling in zijn ogen. En dan kwamen er toch weer verhalen. En hij vond niets fijner dan door oude fotoboeken kijken. Als je lid bent van de bibliotheek, kan je die koffer komen lenen. Je hoeft alleen dus maar je bibliotheekabonnement te hebben. En dan is het gewoon gratis. En dan kan je hem 1 of 2 weken lenen. En er wordt vooral veel geleend door mantelzorgers, naasten. Of ook de activiteitenbegeleiders. We hebben 7 bibliotheken bij BBO+. En alleen een koffer voor Kuik en Gennep ontbreekt nog. Dus bij deze ook een oproep. Als mensen daaraan mee willen werken om die koffer te maken. Dan heel graag.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Suzanne en Freek brachten hun nieuwe single Halverwege uit als nieuwe, zeer persoonlijke single, geschreven in de periode na de geboorte van hun zoontje Sef. Het lied gaat over durven leunen op elkaar in een relatie. Je hoeft niet alles alleen te dragen. Ik ontmoet je halverwege.

0: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Een frisse coupe, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan 16 personen en 7 organisaties die betrokken zijn bij de ontvoering van Oekraïense kinderen door Rusland. Volgens de EU zijn sinds het begin van de oorlog meer dan 20.000 kinderen gedeporteerd. Er worden tegoeden bevroren en betrokkenen krijgen een inreisverbod binnen de EU. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen de 24-jarige Jordi C. voor de dodelijke schietpartij in een Jumbo in Vlissingen. Daarbij kwam een 44-jarige man om het leven. Volgens het OM gaat het om doodslag, niet moord, omdat er geen vooropgezet plan was. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkopen aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien vanmiddag. Er waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt ook in het zuiden van het land voorzichtig aan wat drukker op de weg. De meeste vertraging zien we op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Het Vonderen en Born staat een vrachtwagen met pech. Er staat 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
11: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
13: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: Ariana Grande op je radio. En No Tears Left to Cry, lieve mensen. En zo kwamen we aan de nieuwe aflevering van Afslag LVC. Het is vandaag maandag. We zijn aangekomen in week nummer 20, om precies te zijn. En ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag LVC. We zijn er weer helemaal, klaar voor. We gaan er weer wat leuks van maken. Het is trouwens 11 mei vandaag. Dus ik hoop dat je een leuk weekend hebt gehad. Een beetje hebt genoten van het zonnetje ook. Hè? Want ja, dat kon natuurlijk ook de afgelopen dagen. Dat kan nou ook nog als je naar buiten kijkt trouwens. Alleen ja, om nou nog in de tuin te gaan hangen of te gaan barbecuen, dan wordt het wel een beetje te koud voor nu op dit moment. Of je moet van bevroren hamburgers houden. Het is toch wel frisjes buiten nu hoor. Maar goed, niet te veel klagen. De vakantie gaat er al bijna aankomen, die dienst gaan. Heb jij al een vakantie besteld? Of ben je iets van plan? Is toch leuk hè, om naar uit te kijken altijd zoiets. Nou, wat gaan we nog meer doen wat allemaal leuk is in deze show? We gaan natuurlijk straks naar het streeknieuws. We kijken op de beurs. Daar is het in ieder geval in Amerika ook leuk van start gegaan vandaag. Dus daar komen we straks nog wel op. Verder hebben we de verkeersinformatie. En we hebben nog de agenda voor je natuurlijk. En we hebben nog een item over muziek. Daarover straks meer. Dat gaat over Swinging Box meer. En het is geen swingersparty, maar het gaat dus gewoon over muziek. Daarover straks meer. Rond 4:50 zo'n beetje. En we hebben muziek voor je. Heel veel nieuwe muziek ook trouwens. Hier is de nieuwe van, ja, vriendin van zaterdagmiddag Lekker Weekend destijds nog. Linda Jorizzo met haar nieuwe single.
1: Jan Beben. Loodst je door de files.
2: En snel naar huis.
1: Dit is Afslag LVC.

0: onderweg naar huis?
1: Of moet je juist nog gaan werken? Neem de juiste afslag. Afslag LVC op Omroep Land van Kuik.

0: op je radio. En The Winner Takes It All. En daarvoor had je de nieuwe Move It Up. En die was van Linda Yorizzo, mensen. Ja, en die kennen we als een van de eerste zangeressen van The Flirts. Die in de jaren 80 behoorlijk wat high-energy hitjes scoorden. Onder productie van Bobby Orlando. En ja, inderdaad, collega Herman van Gaal. Waar ik trouwens gisteren in het programma was te gast. Dat was ook leuk. Het stampt al wel lekker inderdaad zo vroeg. Dat is zeker waar. Maar laten we ook eerlijk zijn. We moeten onze senioren artiesten ook een beetje een plek gunnen. En af en toe wat van ze draaien. Linda Yorizzo, die is namelijk ook 71 lentes jong. Hè? Ze organiseert trouwens in voor Zix Muziek, het platenlabel waar ze ook voor werkt. Organiseert ze in november in Chemnitz in Duitsland een Italo-discofeest met allerlei bekende artiesten van weleer. Ook al gewoon van 40 jaar geleden en dergelijke. En ja, het zou zomaar eens kunnen zijn dat ik daar toch wel heel graag naartoe ga. Want dat zou zomaar eens de laatste keer kunnen zijn dat je heel veel van die artiesten, ja, gewoon live en bij leven ook vooral nog samen ziet optreden. Dus dat zou nog wel eens een keer een leuk event kunnen worden voor later dit jaar. Nou, dat gezegd hebbende, gaan we dan maar weer verder met de rest van de toestanden. Hè? Zo, moet even wat knoppen verzetten. Ja. En dan komen we bij de verkeerssituatie. De A12 trap je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En dan heb ik alleen nog de A2 eigenlijk, maar dat is heel ver weg. In dit geval afrit Born, die is gesloten. Dus dat is een beetje uit de regio. Ik had hem eigenlijk niet hoeven voorlezen. Maar goed, als een speciale service naar de luisteraar toe. Plus we zijn erachter gekomen dat je door allerlei internetproviders, met name de glasvezelproviders, ook gewoon in heel Nederland te ontvangen bent. Dus dat is natuurlijk wel heel leuk. Je kan gewoon in Limburg of in Zuid-Holland of overal naar Omroep Land van Kuik luisteren. Nou, hoe leuk is dat? We gaan verder.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

Mooie muziek van Styx op je radio. Je hebt geluisterd naar Babe, 1979, voor zover als ik kan vinden. En ik zag inderdaad een berichtje voorbij komen van collega Herman van Gaal. Die zegt van het is de enige hit die ze in Nederland hebben gehad. Ja, dat is toch wel jammer, want ze hebben wel heel veel mooie muziek gemaakt. Dus wie weet hoor je daar nog wel wat meer over. Nou, had je eigenlijk een agenda van het Land van Kuik moeten krijgen? Alleen ik kan er niet bij op dit moment. Dus wat daar nou weer gebeurt is, weet ik niet. Maar ja, hoe breek je een show af, hè? Draai hem gewoon een plaatje meer. Dat kan natuurlijk ook. Hier is Will Downing op je radio. Yeah.

Downing op je radio en A Love Supreme. Ja, dat kan een seintje inderdaad toch met een soort van superieure liefde te maken krijgt. En ja, dat kan heel prettig zijn. En misschien krijg je dat wel van, nou ja, je zou kunnen zeggen, I've been waiting for a girl like you. Hè? En daar krijg je dan die geweldige liefde van. Zo zou dat natuurlijk kunnen gaan, hè? Wat een verhaal weer. Het gaat nergens over. Afslag LVC tot aan de klok van 6 uur met zometeen het streeknieuws van 4:30. Maar eerst nog even Foreigner en I've been waiting for a girl like you.

0: Definitely Waiting for a Girl Like You, Foreigner op je radio. Nou, ik kan je zeggen, het is vandaag weer zo'n dag, mensen. Het is vandaag weer zo'n dag. Dus het verkeer is ook wat gedateerd, want de actuele updater die ik daarvoor heb, die doet het ook niet lekker. Nou, gaat helemaal goed vandaag deze maandag. Zometeen verder met Delegation. Als je er maar wat liefde op doet, dan loopt het allemaal gesmeerd. Put a little love on it. Maar eerst het streeknieuws van 4:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Op de N272 bij Sint-Antonis vond maandagmiddag een eenzijdig verkeersongeval plaats. Een jonge automobiliste verloor de controle over het stuur, waardoor haar auto tegen de vangrail botste. Gelukkig raakte niemand gewond. Door bergingswerkzaamheden was tijdelijk één rijstrook beschikbaar, wat leidde tot verkeershinder. De weg is inmiddels weer vrijgegeven. Swinging Boxmeer keert na 15 jaar terug op Hemelvaartsdag met live blaas- en percussiemuziek op 8 locaties in het centrum. Centrummanager Koen de Klein heeft de heropleving mogelijk gemaakt door samen te werken met eerdere organisatoren. Het evenement biedt gratis optredens van diverse orkesten van 12 tot 18 uur 30. Volharding heeft zondag met 4-5 gewonnen van de Valk in de strijd om handhaving in de eerste klasse. Door deze overwinning stijgt Volharding naar een na-competitieplaats. De ploeg speelt komende zondag tegen EFC uit Eersel, maar moet het doen zonder verdediger Rens Peters, die geschorst is. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kaak. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden.
0: Dan even het verkeer. Ja, ik heb mijn inmelding op dit moment op de A12. 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord.
4: Te weinig geld voor boodschappen. Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

Ben ik eigenlijk door mijn weekend heen gekomen. Niks gebroken bij het dansen en zo. En dan komt hij met van die disco-vibes. Komt hij dan weer voorbij die DW. Put a little love van meer was dit van Delegation. Hier een afslag in LVC. Tot aan de klok van 6 uur kun je naar deze gezellige show luisteren. En daarna hebben we nog meer dansbare muziek voor je. Namelijk Rod Atone met zijn Tropical Vibes. Dus dat is ook altijd erg prettig. Tropische klanken op je radio tussen 6 en 7 elke maandagavond. En wat we verder nog gaan doen, daarover hoor je straks meer. Eerst naar Marshall heen en Dancing in the City. Weer iets over dansen, maar het klinkt vrij rustig, vrij relaxed. Dat is wel lekker, toch?

0: over senioren artiesten gesproken, hè? Elton John was dit en de Circle of Life. Hoe stel jij je dat voor? Ik zie dat voor me als een soort van donut, zeg maar, weet je wel? Lekker hoor, met suiker dingetjes erop en een lekkere, zoetige deeg... massa, hè? En dan van die icing erbovenop en van die friemelfrutsels, van die gekleurde suikerbolletjes en hagelslagjes en allemaal van die dingen waar je voor naar de tandarts moet, maar die zo lekker zijn om te eten. Een soort van donut of life, zeg maar. Daarover zong Elton John in dit geval. Goed, we kijken even naar het verkeer. Het is inmiddels weer gemaakt, dus dat is fijn. Alleen het is niet zo fijn als je nog onderweg bent, want op de A12 heb je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. De A2, daar is de afrit Born, is afgesloten. Dan komen we bij de A50 al. 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Eerde. En 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. En op de A59, daar heb je nog 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat is op de ring Sertogenbos. Namelijk tussen Sertogenbos, Maaspoort en Sertogenbos West. Ja, dat was hem.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Safe Room, zo heette deze plaat van John Legend inderdaad. Ook alweer 20 jaar oud, hè, deze plaat. Blijft wel een hele mooie trouwens. Hoor. Je luistert naar Afslag LVC en we gaan eventjes naar een bijdrage van onze redactie. En je hebt het straks misschien al gehoord in het streeknieuws. Swinging Boxmeer komt terug. En daarover maakte Dion van Alem een reportage. Daar gaan we nu even naar luisteren.
1: Terug van weg geweest dit jaar, het evenement Swinging Boxmeer. Op Hemelvaartsdag wordt het centrum van Boxmeer gevuld door orkesten die spelen voor bezoekers. Aan de lijn centrummanager Koen de Klein. Koen, even voor de leken, wat is Swinging Boxmeer precies?
2: Swinging Boxmeer is een evenement wat 15 jaar geleden geëindigd is en daarvoor georganiseerd is door De Ster en de Joekels, waar een Joekskapelle muziek gaan maken in het centrum op verschillende locaties. Om sfeer te maken. Geluidsafhankelijk. En we hebben dit jaar 10 kapellen kunnen strikken. Die door het hele centrum op verschillende locaties spelen. En waar we een roulatiesysteem in hebben gemaakt. Dat ze op alle plekken ook spelen. Dus alle kapellen spelen op 8 verschillende plekken.
1: En in 2011 werd het dus voor het laatst georganiseerd. Waarom is het toen gestopt eigenlijk? Want het was volgens mij heel populair juist.
2: Ja, het was heel populair. Het is de tijd gestopt dat er de wisseling van de wacht kwam met het bestuur en met de evenementencommissie die er toen nog bestond. Die stopte ermee. Het nieuwe bestuur en de nieuwe mensen achter de evenementen wilden ook een frisse wind doorheen laten gaan, waardoor het gestopt is.
1: Ja, en waarom wordt er dan nou voor gekozen om het na 15 jaar weer af te stoffen?
2: Nou ja, goed, de tijden veranderen en ik kwam in gesprek met zowel de Joekels als de Ster. Met een beetje van, ja, wat is er allemaal en wat kunnen we nog iets samen betekenen? Nou, toen attendeerde zij mij op Swinging Boxmeer, wat is ook ver voor mijn tijd geweest. Nou ja, daar hebben we op gehandeld. En gezegd van, nou, dan moeten we de handen in elkaar slaan en weer gaan opstarten, zeg maar. Dan gaan we het weer eens proberen, omdat we 10 kapellen bij elkaar kunnen krijgen om het weer nieuw leven in te blazen.
1: Want hoe lang zijn jullie al met de voorbereiding daarvan bezig?
2: In november zijn we gestart. Met het idee, zeg maar, een beetje brainstormen. Wat willen we en hoe gaan we dat dan in elkaar knutselen? En zo hebben we eigenlijk elke maand een keertje bij elkaar gezeten. Van wat is de gang van zaken? Moeten we nog dingen aanpassen? Hebben we nog met andere partijen te maken? Nou ja, zodoende zijn we tot dit concept gekomen. En hopelijk met mooi weer aanstaande donderdag een leuk evenement.
1: Toen de tijd kwamen er in ieder geval 50.000 mensen op af. Wat zijn je verwachtingen van deze editie op dat gebied?
2: Geen. Ik heb geen verwachting. Ik hoop, zoals heel veel evenementen, is het weersafhankelijk. Ik hoop op heel veel mensen. 50.000 vind ik ook wel aan de hele vele kant. Misschien dat er een nulletje afgedaan zou moeten zijn. Maar ik hoop gewoon dat het heel druk wordt.
1: Ja. Ik durf het bijna niet te vragen. Is er voor iedereen die geïnteresseerd is ook parkeerplaats in Boxmeer?
2: Ja, daar ga ik wel vanuit. Als iedereen zeg maar netjes de bordjes volgt. En er is vaak nog, zeker deze tijden, bij de Albert Heijn, bij Sport 2000, bij Bergtrends, bij de Aldi. Op die parkeerplaats is eigenlijk genoeg ruimte. Dus als iedereen daar ook de auto's parkeert, dan denk ik dat we een heel eind. En als het mooi weer is, dan de fiets, hè, is een goed alternatief.
1: Ja, precies. Nou, hopelijk wordt het een leuke dag.
2: Ja, daar gaan we wel een beetje vanuit.
0: Klinkt wel leuk, ja. Swinging Boxmeer, dus die komt weer terug. Die gaat weer georganiseerd worden. Ja, één vraag heb ik gemist. Is er genoeg bier? Kijk, want daar kom ik namelijk ook. Lijkt me wel heel gezellig. Goed, tot zover deze bijdrage van Dion van Alem. En dank daarvoor. We gaan ook een einde maken aan dit eerste uur van Afslag LVC. Zometeen de boodschappen en het nieuws van vijven. En daarna ben ik graag bij terug met het tweede deel van deze show. Tot dadelijk.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kaak is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kaak.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren. Een scheiding. Gezondheid die verandert. Of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
5: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Lux Electro, Opticool Airco-systemen, Platform Veilig Ondernemen en Exciting Events. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
6: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
7: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
6: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Europese Commissie heeft ingestemd met sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Vandaag stemden alle 27 lidstaten voor dit politieke akkoord. De sancties zijn al eerder besproken, maar werden toen geblokkeerd door een veto van Hongarije. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Saar, heeft in een reactie laten weten de sancties resoluut af te wijzen. De 37-jarige man die een explosie veroorzaakte bij een pand van D66 in Den Haag wordt verdacht van handelen met een terroristisch oogmerk. Hij gooide afgelopen donderdagavond een vuurwerkbom in het pand. Er raakte niemand gewond. De verdachte heeft nog geen motief gegeven en blijft langer vastzitten. De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan 16 personen en 7 organisaties die betrokken zijn bij de ontvoering van Oekraïense kinderen door Rusland. Volgens de EU zijn sinds het begin van de oorlog meer dan 20.000 kinderen gedeporteerd. Er worden tegoeden bevroren en betrokkenen krijgen een inreisverbod binnen de EU. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkoop aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken buien over. Boven het noordwestelijk kustgebied hebben we te maken met zware windstoten. De minimumtemperatuur ligt rond de 6 graden en vannacht neemt de wind weer af. Morgen wisselvallig met af en toe regen en maximaal 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land hebben we weer te maken met een normale avondspits, nu alle vakantieperiodes voorbij zijn. De files met de meeste oponthoud staan op de A2 om te beginnen Eindhoven richting Maastricht. Tussen Sint-Joost en Born 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A16 Rotterdam-Breda voor Dordrecht 20 minuten oponthoud. De A27 van Utrecht naar Breda, daar is het druk tussen Noordloos en Werkendam over 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tenslotte de A50 Eindhoven richting Os voor Utrecht-Zuid 12 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Davritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
6: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: Jackson Mallet, hè? Maar ja, het was natuurlijk wel een briljant artiest, hè? Deze Michael Jackson. Je hoorde hem nu met Billie Jean hier in afslag LVC. Goedemiddag en welkom in deel 2 van deze gezellige show. Het is vandaag maandag 11 mei 2026. Je luistert naar het Blad van Kuik. Mijn naam is Jan Thee. Tot aan de klok van 6 uur ga ik je bezighouden met muziek en informatie. Zoals daar zijn, de agenda. Hij is weer terug. Hij doet het weer, dus die krijg je straks van me. We kijken naar het streeknieuws. We hebben natuurlijk ook het verkeer voor je. We gaan nog op de beurs kijken hoe het daar vandaag eraan toe gaat. Ja, en voor de rest hebben we nog heel veel goede muziek voor je onderweg. Dus Michael Jackson hoorde je zojuist al. Er komt nog veel meer aan, dus blijf lekker luisteren. Dit is deel 2 van afslag LVC.
1: Jan Thee loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is afslag LVC. En dit is nieuws.

0: Ja, zo heette die dan ook, hè? The Best Days of My Life, dit waren The American Authors. En daarvoor heb je geluisterd naar nieuwe muziek hier in Afslag LVC. Namelijk Marshmallow samen met Thomas Red. Die heb je kunnen beluisteren. En Where We Go, dat was een nieuwe plaat. Die hoorde je zo meteen als eerste, of die hoorde je als eerste van dit blokje van twee, zo moet ik het zeggen. En waarschijnlijk gaat hij nog wel vaker voorbij komen hier in Afslag LVC. Dat zou zomaar kunnen. Goed, we kijken eventjes naar de verkeerssituatie. 4 kilometer op de A12 stilstaand verkeer. Tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En op de A50 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 5 kilometer stilstaand tussen afrit Veghel-Noord en afrit Sint-Oederode. Dan de A59, daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Engelen en afrit Sertogenbosch-West. En even kijken, 2 kilometer stilstaand verkeer tussen Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham. Dan komen we nog bij de A73, 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Haps en afrit Boksmeer. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter.

Dakota. Aretha Franklin and There's a Rose in Spanish Harlem. Een beetje soul op je radio. Hier in Afslag LVC. Zometeen gaan we even naar de agenda, want hij is nu weer terug. Hè? Ja, nou kan het weer. Dus zometeen gaan we eventjes naar de agenda van het Land van Kuik. Maar eerst nog even Strawberry Switchblade en Since Yesterday. Ja, wat is er sinds gisteren?

0: Strawberry Switchblade. Je hebt geluisterd naar... Since Yesterday, inderdaad. Zometeen gaan we verder met Barbara Streisand. Die hebben we ook voor je nog met A Woman in Love. Maar eerst gaan we, zoals beloofd en straks eigenlijk al verwacht... maar nu dan toch gekomen naar Jan van den Broek... met de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Maandagavond 18 mei verzorgt bouw- en architectuurhistoricus Frank Haans... een bijzondere lezing over Jugendstil in het Stadsmuseum en de Bibliotheek van Graven... aan de Trompetterstraat 2 in Graven. De bijeenkomst begint om 9:30 en duurt tot 9:30. Tijdens de lezing neemt Frank Haans bezoekers mee in de wereld van Jugendstil... een kunst- en bouwstijl die eind 19e eeuw ontstond... als reactie op oude historische stijlen en tradities. De stijl werd in verschillende landen bekend onder de naam Art Nouveau... Wiener Section en Modernista. Aan de hand van beelden, voorbeelden en verhalen... vertelt Haans over de sierlijke vormen, bijzondere architectuur... en vernieuwende ideeën die deze stroming zo uniek maken. Belangstellenden zijn maandag 18 mei welkom aan de Trompetterstraat 2 in Graven. Donderdagmiddag 21 mei 2026 staat er weer een historische wandeling door Boxmeer op het programma. De gratis rondleiding start om 10 uur bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boxmeer en wordt georganiseerd door Groeters Land van Kuik. Tijdens de wandeling ontdekken deelnemers de rijke geschiedenis van Boxmeer. Er wordt onder meer verteld over de oude kloosters, de sigarenindustrie en de bekende zilversmeden die het dorp groot maakten. Zowel inwoners die al jarenlang in Boxmeer wonen als nieuwe bewoners kunnen tijdens deze tocht verrassende verhalen ontdekken. De wandeling duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Aanmelden kan tot woensdagavond voorgaand aan de wandeling via de website van Rondleidingen Land van Kuik. Het vertrekpunt ligt aan de Raadsingel 1 in Boxmeer.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Ik zal dat even te kijken. Is het alweer zo lang geleden? 1980, ja. Toen was het dat het een grote hit werd. Eigenlijk internationaal. Trouwens, in de Amerikaanse Billboard charts stond hij maar 3 weken op nummer 1. Maar goed, Barbara Streisand en The Woman in Love. En je hoorde hem hier natuurlijk ook in afslag LVC. Hè? Zo gaan die dingen. Zometeen gaan we trouwens naar het streeknieuws van 5:30 alweer. Zo snel gaat het ook alweer in de show. En dan kijken we ook even naar het weer en het verkeer natuurlijk. Eerst nog even muziek van Grover Washington Jr. Samen met Bill Withers en Just the Two of Us.

0: over. Zometeen Food for Thought. Even iets om over na te denken met Jubi 40. Maar eerst gaan we naar het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Op de N272 bij Sint-Antonis vond maandagmiddag een eenzijdig verkeersongeval plaats. Een jonge automobiliste verloor de controle over het stuur, waardoor haar auto tegen de vangrail botste. Gelukkig raakte niemand gewond. Door bergingswerkzaamheden was tijdelijk één rijstrook beschikbaar, wat leidde tot verkeershinder. De weg is inmiddels weer vrijgegeven. Swinging Boxmeer keert na 15 jaar terug op Hemelvaartsdag met live blaas- en percussiemuziek op 8 locaties in het centrum. Centrummanager Koen de Klein heeft de heropleving mogelijk gemaakt door samen te werken met eerdere organisatoren. Het evenement biedt gratis optredens van diverse orkesten van 12 tot 18:30. Volharding heeft zondag met 4-5 gewonnen van de Valk in de strijd om handhaving in de eerste klasse. Door deze overwinning stijgt Volharding naar een na-competitieplaats. De ploeg speelt komende zondag tegen EFC uit Eersel, maar moet het doen zonder verdediger Rens Peters, die geschorst is. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kaak. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanuit het noordwesten trekken buien over. Boven het noordwestelijk kustgebied hebben we te maken met zware windstoten. De minimumtemperatuur ligt rond de 6 graden en vannacht neemt de wind weer af. Morgen wisselvallig met af en toe regen en maximaal 11 tot 14 graden.
0: Dan kijken we nog even naar het verkeer in de regio. Op de A12 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En op de A50 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Veghel-Noord en Sint-Oederode. En 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan de A59, daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Engelen en afrit Nieuw-Kuik. En op de A73 tot slot 5 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Kuik en afrit Boksmeer.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Is de nabeurshandel een beetje tot rust gekomen al, hè? Gaan we eerst nog eventjes een plaatje voor je draaien. Dadelijk trouwens Chic. Die hebben we zometeen ook nog voor je met Le Freak. Maar volgens mij... Oké, doe maar. Hier is Mick Jagger. Die doet het ook nog steeds, die man.

0: waarschijnlijk zelf disco-muziek te maken omdat ze Studio 54 niet inkwamen. Bernard Edwards, de basgitarist, en Nile Rodgers, de gitarist. Samen stonden ze aan de wieg van Chic en produceerden ze natuurlijk ook Sister Sledge, maar ook Madonna in het begin. En Duran Duran, daar hebben ze aan meegewerkt. Ja, ja, ja, dat waren grootheden. Chic in dit geval met Le Freak op je radio. En daarvoor hadden we Mick Jagger, die heb je ook nog kunnen beluisteren. Die man is ook al 180 jaar inmiddels, volgens mij. Hè. Daar zijn ook hele generaties mee opgegroeid. Leuk. Goed, we gaan even naar de A12. Want daar heb je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopert Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En op de A50 is dan de volgende inderdaad 4 kilometer langzaam rijden tussen Veghel-Noord en afrit Eerde. 4 kilometer langzaam rijden tussen Knoopert Ewijk en de Maasbrug. Dan kijken we nog even op de A73 tot slot. Daar heb je 6 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Kuik en afrit Boksmeer.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: so it goes. Dit is de nieuwe muziek van Noah Kahan. Je hebt geluisterd naar Porch Light, oftewel het lichtje op de veranda. Gewoon laten branden voor als je weer terugkomt. Goeie plaat trouwens, die ga ik ook wel vaker draaien. Ik zou eigenlijk een vinkje moeten kunnen zetten van... die wil ik vaker ontvangen in mijn playlist. Of dat het zo gebeurt, dat kan volgens mij niet. Maar goed, even naar kijken. Goed, we kijken wel eventjes naar de financiële gegevens. Want daar zijn we inmiddels ook alweer aan toe. Hè? De beursinfo, de beursupdate kan ik het beter noemen. De AEX die sloot vandaag op 1015,1 punten. En hij vertrok van 1017,5. Dat betekent 0,2% in de min. Dat is jammer. Dan Engeland. De FTSE 100 die sloot op 10.269 punten. Dat is 0,4% in de plus. 0,4% is dat, hè. Dan kijken we nog even naar Amerika. De S&P 500 staat op dit moment op 7420,8 punten. Dat is 0,3% in de plus. En de Nasdaq staat eveneens 0,3% in de plus. Namelijk op een stand van 26.331 punten. Dan kijken we nog eventjes naar de edelmetalen. Goud wordt verhandeld tegen €4.014,20. En voor zilver betaal je €72,72. Prijzen zijn per troy ounce. En een lichte stijging in de edelmetalen is vorige week. Dat is leuk. Dan tot slot nog eventjes de crypto. Voor bitcoin betaal je €68.942. En voor een ethereum €1.976.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

mooie plaat, hè, dit. You Had a Bad Day van Danielle Powter hoorde je in afslag LVC. Ja, daarmee komen we eigenlijk een beetje aan het einde van deze episode van dit radiofeuilleton. Zometeen na 6 keer gaan luisteren naar Rod Artone en Tropical Vibes. Tropische klanken op je radio tussen 6 en 7. Hè. En dan van 7 tot 9 hebben we nog 2 uurtjes De Wonderjaren met Jan van den Broek. Ook zeker de moeite waard om naar te blijven luisteren. Dus laat hem lekker aanstaan hier op Omroep Land van Kuik. Morgenmiddag ben ik er weer met de nieuwe afslag LVC. Dat doen we dan weer om 4 uur morgenmiddag. Ik wens je een fijne avond. Rij voorzichtig als je nog naar huis toe moet. Eet smakelijk en tot morgen.

bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie stelt dat de man die een vuurwerkbom bij het D66-partijkantoor in Den Haag liet ontploffen, handelde met een terroristisch oogmerk. Tijdens de explosie waren 30 jongeren aanwezig. Niemand raakte gewond, maar de schade en schrik waren groot. De 37-jarige verdachte blijft voorlopig 2 weken langer vastzitten. Vandaag vertrekken 2 evacuatievluchten van Tenerife naar Eindhoven vanwege een uitbraak van de Anders-variant van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Eerst vliegt een Nederlandse vlucht met 22 bemanningsleden van 6 nationaliteiten. Daarna volgt een Australische vlucht met 6 passagiers. Gisteren arriveerden al 26 opvarenden veilig in Eindhoven. De man die gewapend het mediagala van Donald Trump probeerde te bestormen, ontkent alle aanklachten, waaronder een moordplan op de president. Bij zijn arrestatie ontstond een schietpartij waarbij een agent werd geraakt. De man droeg meerdere wapens en stuurde vooraf een manifest waarin hij geweld tegen regeringsleden aankondigde. De Europese Unie heeft ingestemd met sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Vandaag stemden alle 27 lidstaten voor dit politieke akkoord. De sancties zijn eerder al besproken, maar werden toen geblokkeerd door een veto van Hongarije. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken heeft in een reactie laten weten de sancties resoluut af te wijzen. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het zuiden van het land zijn dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Een paar vallen erop, dat is de A27 van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam doe je er een kwartier langer over. De A58, Breda richting Tilburg. Bij Bavel is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijst ook dicht en de vertraging is opgelopen tot een kwartier. En verder valt ook nog op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Het druk is tussen Kuik en Boksmeer over 6 kilometer. Er staat daar een auto met pech. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
10: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Dag allemaal, daar ben ik weer, Rot, met de Tropical Vibes. We gaan er heerlijk tegenaan vandaag. En ik heb lekkere muziek voor jullie. We krijgen af en toe wat info, maar voornamelijk heerlijke tropische klanken. Amigos, vamos a gozar.

0: Heerlijk, heerlijk. Ja, lekkere muziek hoor. We hebben hier een nieuwtje. De politie hield afgelopen vrijdagmiddag een grootschalige voertuigcontrole bij het tankstation De Lokkant langs de A73 bij Haps. Inmiddels zijn de resultaten van deze controle bekendgemaakt. Zo zijn er onder meer 8 bestuurders aangehouden vanwege rijden onder invloed en zijn er 10.000 sigaretten in beslag genomen. Men was daar bezig met zo'n 50 man sterk. En het team bestond onder meer uit Duitse autobaanpolizei, Düsseldorf, de Kamer, douane, handhaving, sociale recherche, gemeente, land van Kuik, Maashorst, Boekel, NVWA, de RDW en de GGD, verkeerspolitie Oost-Brabant. Een aantal voertuigen voldeden niet aan de juiste voorwaarden. En bij de verkeerscontrole zijn 2 voertuigen in beslag genomen vanwege het ontbreken van geldige kentekenregistratie. En er zijn 2 WOC-meldingen gedaan vanwege de slechte technische staat waarin de voertuigen verkeerden. En zo heeft men een vruchtbare middag gehad. Middag en avonden, by the way.
1: Last van kriebels, jeuk of een onrustig gevoel. Rot Atto maakt hier een eind aan. Tijd om te ontspannen. Omroep Land van Kuik met Tropical Vibes.

0: Dat was hem, hè. Willy Colon met AA No No. Op woensdag 13 mei aanstaande staat in Grieves, dat ligt in Vierlingsbeek, de jaarlijkse Maiden Night op het programma. De Maiden Night viert dit jaar zijn 22e verjaardag en het is dus feest voor de liefhebbers van de IJzeren Maagd. Het wordt een gezellig samenzijn vol beeld en geluid, sterke verhalen, frikandellen en andere gekkigheid. En om de feestvreugde helemaal tot een hoogtepunt te brengen, staat live op de planken de fantastische Iron Maiden Tribute Band Powerslave. Eén van de beste in zijn soort. De Maiden Night 2026 vindt dus plaats op woensdag 13 mei in Podium Grieves in Vierlingsbeek. En Grieves is geopend vanaf 8:30.
1: Voetbal, tennis, hockey, bla bla bla bla. Interesseert het je ook geen reet? Rot Atto neemt je mee naar de meest tropische sferen. Dit is Tropical Vibes.

0: Tommy Olivencia met Primero Fui Yo. Kunstmatige intelligentie, AI, is overal om ons heen. Maar wat doet deze technologie nu eigenlijk? En hoe beïnvloedt het ons dagelijks leven? Tijdens de interactieve lezing De wereld van AI ontrafeld, neemt AI-expert Marno Lips het publiek mee in de fascinerende en soms ingewikkelde wereld van kunstmatige intelligentie. Tijdens deze avond ontdek je wat AI werkelijk is, welke invloed het heeft op ons leven en welke mogelijkheden en valkuilen er zijn. De lezing is geschikt voor iedereen die meer wil weten over de mogelijkheden, toepassingen en ethische vraagstukken van AI. Of je nu nieuwsgierig bent naar de impact van AI op je werk, privéleven of samenleving. Deze avond biedt inspiratie en verdieping. De lezing vindt plaats op dinsdag 12 mei vanaf 7:30 tot 9:00 in de Weijer in Boksmeer.
1: Relaxen met Tropical Vibes. Rotatoon, Omroep Land van Kuik.

House of Exile met Lucky Dupe. Op donderdag 14 mei, dan is het Hemelvaartsdag, kunt u weer genieten van een mooi buitenoptreden van blaaskapel Freunde Echo. De kapel is dan te zien en te beluisteren op een vertrouwde plek in Overloon en wel in ontmoetingspunt Het Helder. En dit jaar spelen zij weer op de binnenplaats van deze prachtige locatie. Freunde Echo begint om 11 uur en zal tot 1 uur spelen. Daarna kunt u ook nog luisteren naar een optreden van een gastkapel, namelijk de Stasni Musicanti uit Brabantse Bokstel. Deze kapel bestaat uit bevriende muzikanten die ook Moravische blaasmuziek spelen. En ook op donderdag 14 mei, dan is er vanaf 12 tot 5 uur 's middags Swinging Boksmeer. En dat vindt plaats in de Steenstraat. Swinging Boksmeer is het muzikale hoogtepunt van Hemelvaartsdag in het centrum van Boksmeer. Dus op donderdag 14 mei 2026 van 12 tot 5 uur. En dan zorgen 10 orkesten voor een swingende koopzondag vol live muziek, gezelligheid en ontmoetingen.

0: Ja,
1: al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond.
8: Dick Advocaat keert volgende maand terug als bondscoach van Curaçao op het wereldkampioenschap. Fred Rutte vertrekt al na 2 maanden vanwege spanningen tussen spelers en staf. Spelers en sponsor Corendon wilden de terugkeer van Advocaat, die eerder stopte vanwege privéomstandigheden. De voetbalbond ging uiteindelijk alsnog akkoord met zijn terugkeer. De EU wil actiever deelnemen aan toekomstige vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens EU-buitenlandschef Kaja Kallas bepalen de ministers eind deze maand de Europese inzet en de rode lijnen. Kallas werkt aan voorwaarden waaraan Rusland concessies moet doen om een rechtvaardige en duurzame vrede mogelijk te maken. Het Openbaar Ministerie stelt dat de man die een vuurwerkbom bij het D66-partijkantoor in Den Haag liet ontploffen, handelde met een terroristisch oogmerk. Tijdens de explosie waren 30 jongeren aanwezig. Niemand raakte gewond, maar de schade en schrik waren groot. De 37-jarige verdachte blijft voorlopig 2 weken langer vastzitten. Vandaag vertrekken 2 evacuatievluchten van Tenerife naar Eindhoven vanwege een uitbraak van de Anders-variant van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Eerst vliegt een Nederlandse vlucht met 22 bemanningsleden van 6 nationaliteiten. Daarna volgt een Australische vlucht met 6 passagiers. Gisteren arriveerden al 26 opvarenden veilig in Eindhoven. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Gaaf Grafisch, Cubus Boxmeer en ViewMotion. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
9: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
11: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
12: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
13: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

You bad.

Goedenavond en welkom bij de Wonderjaren. Het is maandagavond en we nemen u mee terug naar 1986. Een jaar waarin de wereld wordt opgeschrikt door de kernramp in Tsjernobyl, maar ook een jaar van sportieve magie met Diego Maradona die het WK voetbal in Mexico naar zijn hand zette. In Nederland genoten we van muziek op cassettebandjes en draaiden we de volumeknop net wat harder bij de grootste hits van dat moment. De werkdag zit erop, dus leun achterover en laat u meevoeren naar een tijd waarin alles net even anders voelde. Dit zijn de Wonderjaren.

0: 23 oktober 1986 kunnen muziekliefhebbers hun hart ophalen bij Countdown Café. Dit populaire programma brengt live muziek, interviews en de sfeer van de hitlijsten rechtstreeks naar de kijker. In een tijd waarin muziekzenders nog niet bestaan, is dit de plek waar de artiest echt in actie te zien is. Bands en zangers treden op voor hun publiek en laten hun nieuwste hits horen. Vaak rauw, zonder opsmuk. Het programma ademt de energie van de jaren 80 met een mix van internationale sterren en Nederlandse acts.
1: Was U2 en...
2: Oh, moet ik het zeggen?
1: Ja, jij moet dat zeggen.
2: Volgens mij was het New Year's Day.
1: Ja, inderdaad, het duurt nog een heel tijdje voordat het 1 januari is. Maar voor de fans alvast, U2 op veel verzoek, New Year's Day. Volgende gast in Kale Café is Maarten Peters. Het rijmt bijna.
2: Maar alvorens ik ga praten met Maarten, ga ik even naar de manager van Maarten. Dat is Paul Schouwenaars, die is tevens manager van Frank Boeien. Pablo. Voor de mensen die dat nog niet wisten.
3: Syndicaat.
2: Ik wil even horen hoe het vanavond was op het concert. Jij bent vlak na aanvang vertrokken, dus je hebt een indruk van het concert. Vertel even nog even waar het precies om ging.
4: Het is een benefietconcert voor de stichting Een Hart voor Polen. Operatie van een meisje van 1,5 jaar oud. Kosten 25.000 gulden. Moet binnen 2 maanden geopereerd worden hier in Nederland. Kan in Polen niet geholpen worden. En ik denk dat we het gehaald hebben. 1300 man in de Goffertallen Nijmegen nu, op dit moment.
2: Staan ze op dit moment te spelen? Jouw jongens?
4: Ik denk dat ze aan de 5e toegift bezig zijn op dit moment.
1: Dat zal best.
2: Maar die operatie is dus een feit. Daar zijn we heel blij om.
4: Ja, ik zal je op de hoogte houden van het feit. 24 november komt ze naar Nederland.
2: De operatie vindt ook in Nederland plaats, hè?
4: In het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen, ja.
2: En hoe lang blijft ze dan in Nederland?
4: Heel kort, denk ik. 1 of 2 weken. Ja.
2: Goed, dat is dus in ieder geval een heel goed bericht. Maarten, heb ik voor jou ook goede berichten te goed?
5: Ja, ik vind dit heel leuk om te horen natuurlijk. Ja, ik heb heel lang in de studio gezeten. Na de zomer zijn we gestopt met live spelen. We zijn weer de studio ingegaan. We hebben een aantal stukken opgenomen, waaronder de nieuwe single nu.
2: Je hebt geruime tijd opgetreden, onder andere hier in het hele land door. Hoe was dat? Wat is je indruk achteraf? Je hebt vrij lang getoerd, hè?
5: Ja. Nou, het was de eerste tour. Ik denk dat we een succes hebben gehad. En ik vond het fijn dat we een tijdje hebben kunnen stoppen om weer wat nieuwe stukken goed voor te bereiden. Ik denk dat we de mensen tevreden hebben gesteld. En dat was belangrijk. Dat was mijn uitgangspunt. Om de muziek die we op de LP brengen ook live goed te kunnen brengen. Het is gelukt.
2: Wat was het verschil tussen het eerste optreden van die tour en het laatste optreden van die tour?
5: Ja, het eerste was nog... daar heb ik niet bewust meegemaakt. Daar weet ik ook weinig meer van. Ik weet dat ik de eerste set vreselijk veel moeite had om te wennen aan die plaats midden op het podium. Ik was dus gewend om rechts te staan. Na de pauze geen last meer van gehad en verder nooit meer last van gehad. En het laatste optreden ging goed. Het loopt een beetje al op rondeltjes.
2: Nu dus een nieuwe single. Wat zijn nu de plannen wat live betreft?
5: Nou, vanaf 21 november begint de volgende tour. De wintertour noemen we dat maar. En dan gaan we er weer flink tegenaan. En nu is deze single uit. En ik ben nog wat dingetjes in de studio af aan het maken. Wat kleinere dingen. En in 21 november beginnen we weer live in het land. Maar
2: dat weet Paul wel. Turn it up now!

0: 17 januari 1986 maakt Nederland kennis met een bijzonder televisieformat, Wedden Dat. In de derde aflevering van het eerste seizoen, uitgezonden door de AVRO, staat alles in het teken van spectaculaire en soms bizarre weddenschappen. Presentator Jos Brink leidt het programma met flair, bijgestaan door assistente Sandra Remer. Kandidaten proberen met hun talenten en lef het publiek en de jury te overtuigen. De uitzending begint zoals gebruikelijk met de herkenbare AVRO-lieder en een aankondiging van Hans van der Tocht, wat meteen de toon zet voor de hele avond vol verrassingen.
1: Zo, dat is lief. Nou, ik ben er ook voor klaar. Het is de derde Wedden Dat alweer. Wat gaat dat hard, hè? Die weken die chaisen voorbij zijn geweldig. Ik weet inmiddels uit de kijkcijfers, die niet gering waren, dat we met bijna 7 miljoen mensen zitten te kijken op dit moment. Dat is toch een hele huiskamer vol. En ik weet ook uit de kijkcijfers dat u het een mooi programma vindt. Dus ik ben een gelukkig man op dit moment. We hebben hele rare weddenschappen, hele wonderlijke weddenschappen, hele interessante weddenschappen. Ik denk dat we een paar uur heel genoeglijk met elkaar zullen doorbrengen. Wat die rampuitzending van vorige week betrof. Dat wil zeggen, het was voor mij een ramp en voor de panelleden een ramp, omdat we aan de lopende band onze weddenschappen verloren. Dat kan gebeuren, kan nou ook weer gebeuren. Is helemaal niet erg, want er staan leuke tegenprestaties tegenover. Die laten we u eerst eventjes zien.

0: In 1986 was er één stem die voor veel Nederlanders onlosmakelijk verbonden is met de vroege avond, die van Frits Spits. Met zijn radioprogramma De Avondspits op Hilversum 3 weet hij dagelijks duizenden luisteraars te trekken. Terwijl Nederland in de file staat of net thuis aan de tafel schuift, zorgt Spits voor muziek, humor en herkenbare rubrieken. Zijn programma voelt als een vast ritueel met aandacht voor de hits van dat moment en kleine verhalen die het leven van alle dag raken. Frits Spits groeit eind die jaren uit tot een van de populairste radiomakers van ons land. En De Avondspits wordt een begrip dat voor velen de overgang van de werkdag naar de avond markeert.
1: Is dit nu een wijze van subtiele sponsoring, maar ik krijg er altijd één lust van. Michael McDonald. En Sing Sweet Freedom. Wat een verrukkelijke single. Als ik dit woord op deze dinsdag nog even mag gebruiken, maar Rob Stenders, mijn collega van de vader, hij knikt goedkeurend. Vrienden van de Avondspits, vakantie, we gaan er vandoor. Laatste avond alweer, ik zit nog steeds in Italië. Nog even iedereen dag zeggen, iedereen een pilsje drinken, nog even lekker doorzakken en morgen dan meteen vroeg vertrekken.
2: Soferto.
1: Dat is stom, hè? Dat moet je niet doen, hè? De avond voor vertrek moet je niet te veel drinken. Rustig op tijd naar bed. Tijd vertrekken dat wel. Want er gebeuren vaak ongelukken omdat men niet fit genoeg vertrekt. En ook voor de terugreis geldt, velen vergeten dat wel eens, 2 uur rijden en een kwartiertje rust. Gezellig. Stopplaatje. Neem je brood mee. Dat is zo ingewikkeld. Zul je voorzichtig zijn, dat is afgesproken.

Dit was het eerste uur van de wonderjaren op deze maandagavond bij Omroep Land van Kuik. 1986 bracht ons grote verhalen en onvergetelijke muziek. En daar gaan we zo meteen nog even mee verder. Even een korte adempauze, maar blijf vooral in de buurt, want in het tweede uur hebben we nog meer en nog mooiere herinneringen voor u in petto.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers. DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond.
6: Het NOS Jeugdjournaal ontvangt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf voor zijn langdurige kwaliteit en duidelijke toon richting jonge kijkers. Het programma, dat sinds 1981 bestaat, werd verrast tijdens een uitzending bij Eva Jinek. De jury prijst de manier waarop het nieuws begrijpelijk blijft voor kinderen en actief aanwezig is op sociale media. PostNL moet kleinere regionale postbedrijven tegen redelijke tarieven toegang blijven geven tot zijn landelijke netwerk. Minister Herbert wil deze verplichting vastleggen in de nieuwe postwet met toezicht van de ACM. Volgens ANP wil ze daarmee tegemoetkomen aan zorgen van kleine postbedrijven die afhankelijk zijn van PostNL sinds de overname van Cent. Dick Advocaat keert volgende maand terug als bondscoach van Curaçao op het wereldkampioenschap. Fred Rutte vertrekt al na 2 maanden vanwege spanningen tussen spelers en staf. Spelers en sponsor Corendon wilden de terugkeer van Advocaat, die eerder stopte vanwege privéomstandigheden. De voetbalbond ging uiteindelijk alsnog akkoord met zijn terugkeer. De EU wil actiever deelnemen aan toekomstige vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens EU-buitenlandschef Kaya Kallas bepalen de ministers eind deze maand de Europese inzet en de rode lijnen. Kallas werkt aan voorwaarden waaraan Rusland concessies moet doen om een rechtvaardige en duurzame vrede mogelijk te maken. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Fijn dat u er nog bij bent bij de Wonderjaren op deze maandagavond. We gaan verder met onze muzikale reis door 1986. Een jaar dat niet alleen werd getekend door groot wereldnieuws zoals Tsjernobyl, maar ook door kleine momenten thuis. De radio op de keukentafel, een kop koffie erbij en even niks anders dan muziek. In de tweede uur laten we opnieuw de sfeer proeven met nummers die toen de hitlijsten kleurden en nu nog altijd een glimlach kunnen oproepen. De avond is jong, dus blijf gezellig luisteren. De Wonderjaren gaan nog een uurtje verder.

0: Op 4 augustus 1986 bereikt Nederland het verdrietige nieuws dat presentator Willem Ruijs is overleden. Hij sterft aan een hartaanval tijdens een vakantie in Spanje. Ruijs was een van de bekendste gezichten op de Nederlandse televisie en begon zijn carrière ooit bij de radio, onder andere bij het programma Langs de Lijn. Later groeide hij uit tot een geliefde tv-presentator, bekend om zijn charme en spontaniteit. Ook zijn radio-interviews met bekende Nederlanders maakten indruk. Zijn overlijden komt onverwacht en maakt veel los bij het publiek.
1: Tijdens zijn vakantie in Spanje overleed Willem Ruijs, 41 jaar oud. Quizmaster, eerst bij de KRO, waar hij het vak leerde, en de laatste 5 jaar bij de VARA.

0: Willem Ruis vond dat zijn beroep ondergewaardeerd werd. Tijdens het programma Rur zei hij...
1: Jouw vak in Nederland wordt door een aantal mensen als een vak gezien. Als je een actrice bent, dan heb je iets meer dan Mulo kennelijk gehaald. Wij zijn de zakkenvullers. De nietsnutten die een spelletje maken. En daar denk ik af en toe wel eens over. En dan denk ik, dat vind ik echt helemaal niet goed.

0: Begin 1986 staat de Amsterdamse RAI weer volledig in het teken van de huishoudbeurs. De 41ste editie wordt geopend door mevrouw Lubbers en trekt duizenden bezoekers uit het hele land. Voor een tientje krijgen bezoekers toegang tot een wereld vol inspiratie op het gebied van wonen, koken en lifestyle. Dit jaar is Portugal het gastland met een speciaal paviljoen vol toeristische tips, wijnen, keramiek en culinaire lekkernijen. Daarnaast zijn er demonstraties, een badkamershow, een karweicentrum voor de doe-het-zelver. De huishoudbeurs is dé plek waar trends worden ontdekt en waar een dagje uit al snel een hele belevenis wordt.
1: Een hele dag in een andere wereld is deze keer het motto van de huishoudbeurs. Op de stand van Portugal vind je bijvoorbeeld zo'n andere wereld. Daarentegen als van ouds kon je ook vanmiddag weer over de hoofden lopen. En werd alles wat maar even gratis was uit de handen van de exposanten getrokken.
2: Handjes zitten allemaal dat. Allemaal grijpen, graaien.
1: Je maag vullen en je ogen uitkijken is misschien een beter motto. Te midden van al die drukte wandelde ook de echtgenote van de eerste minister, mevrouw Lubbers, rond. En ze deed natuurlijk ook het nodige. Ze nam een Amsterdamse taart in ontvangst, kreeg alles te horen over een speciale badkamer voor invaliden, zette de bril er even bij op toen ze een boek van een bekende koekjesfabrikant kreeg, liet zich interviewen door Herman Emmink.
3: Mocht zeggen, dan hoop ik het volgend jaar hier weer te staan.
1: En deelde een prijs uit aan de oud-hoofdredactrice van Margriet, Annie van der Horst. En daarmee was de huishoudbeurs officieel geopend. Een beurs waarop je natuurlijk niet moet verwachten dat alles wat er aangeboden wordt even nuttig is. En waar het gelukkig ook niet in alle hallen even druk is. Op de interieurbeurs bijvoorbeeld kun je veel rustiger rondkijken en er een tweepersoonsbed zien dat je heel licht en makkelijk opzij schuift. Nieuw zijn ook de matrassen die ontworpen werden door een rugspecialist. In hoogte verstelbaar, tussen 75 centimeter en 1,5 meter, is het bovenblad van deze keuken, die ook opvalt door zijn compacte, bureauachtige vormgeving. Ontwerp en fabrikage, geheel Nederlands. En dan is er nog deze magnetron oven, waar voor het eerst een metalen cakevorm in mag en waar de cake ook nog bruin wordt.
4: U heeft hem vandaag nog als introductieprijs.
1: De huishoudbeurs duurt nog tot volgende week zondag.

0: Het voetbalseizoen 1986-1987 belooft opnieuw spanning en spektakel in de Nederlandse Eredivisie. PSV blijkt uiteindelijk de sterkste en pakt voor het tweede jaar op een rij de landstitel. Met aanvallend voetbal en overtuigende overwinningen laten ze de concurrentie achter zich. Ondertussen is het onderin de ranglijst een stuk minder feestelijk. Excelsior, Go Ahead Eagles en SC Veendam degraderen naar de eerste divisie. Voor Go Ahead Eagles betekent dit het einde van een indrukwekkende reeks van 23 seizoenen onafgebroken voetbal op het hoogste niveau. Het seizoen laat opnieuw zien hoe mooi, maar ook hoe hard voetbal kan zijn.
1: De Breslacht, Lokhoff, in de diepte kan Gullit aangespeeld worden. En daar is ineens de kans en het doelpunt van Torissen. Zo uit de lucht, ondanks de duw in de rug, is het in de 8e minuut opengegooid door Halvard Torissen. De paas in de diepte kwam van Gerets, die Gullit zocht. En Torissen maakte het af. Het is 1-0. Hij is alleen. Maar dit is een aardig schot en een doelpunt van Boerenbach. Ja, die ligt er dus gewoon in de 15e minuut. Gerets. Van Roy. Alles richting Gullit. Daar komt Torissen weer. Oh ja. Binnen een minuut heeft hij de zaak weer rechtgezet. Weer Halvard Torissen. Erik Gerets. In de 19e minuut. Misverstand met Gullit. Lokhoff, Torissen is voorin. Lokhoff zelf natuurlijk. Gerets. Te kort. Nee, toch. Gullit. Combinatie met Arnezen natuurlijk. Prima aanval. En een schitterende goal. Ja, dat is terecht. Goed voetbal van die twee. PSV op 3-1 in de 20e minuut.

0: 29 maart 1986 loopt een politieke bijeenkomst in het Gelderse Kedichem volledig uit de hand. Een hotel, Kospoliet, proberen de Centrumpartij en de Centrumdemocraten tot een verzoening te komen, maar de locatie blijft niet lang geheim. Actievoerders ontdekken waar de bijeenkomst plaatsvindt en trekken massaal naar het hotel. Wat begint als protest, mondt al snel uit in geweld. Ruiten worden ingegooid en rookbommen naar binnen gegooid. Een van die bommen veroorzaakt brand, waarna het hotel in vlammen opgaat. De aanwezigen slaan op de vlucht. Politicus Hans Janmaat weet via lakens te ontsnappen, maar zijn secretaresse raakt zwaar gewond en verliest later een been. Het incident zorgt voor grote politieke en maatschappelijke onrust.
1: Goedenavond. In Leerdam houdt de politie nog steeds 66 mensen vast na de rel rond de Centrumpartij. In een hotel in Kedichem vlakbij Leerdam hadden 200 jongeren een vergadering verstoord van leden van die partij. Twee mensen raakten zwaar gewond. Een van hen was een vrouw die in paniek uit een raam van de bovenverdieping was gesprongen. De politie kwam pas met versterkingen toen het tumult al volop aan de gang was. Meer dan 60 tegenstanders van de Centrumpartij werden aangehouden. De burgemeester van Leerdam zei later dat hij niet op ordeverstoringen had gerekend. En daarom werd de bijeenkomst aanvankelijk maar door twee agenten in de gaten gehouden.

Dit waren de wonderjaren voor deze maandagavond bij Omroep Landverkuik. We sloten deze reis door 1986 af met muziek en verhalen die nog altijd zijn blijven hangen. Dank je voor het luisteren en het meereizen door de tijd. Een fijne avond en tot de volgende uitzending van de wonderjaren.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: Bij het Milieupark in Sittard is afgelopen weekend een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het kleinchemisch afval. In de pot zaten meerdere flesjes waarvan één radioactief materiaal bevatte. Na ontdekking schakelden de medewerkers de autoriteiten in. Metingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de omgeving. Een Duits echtpaar is in Spanje veroordeeld tot 2 jaar en 10 maanden cel voor ernstige verwaarlozing van hun 3 kinderen. De kinderen zaten 3,5 jaar opgesloten in een vervuild huis in Oviedo en waren zwaar ondervoed. De ouders beweerden hen te beschermen tegen ziektes zoals COVID-19. Het NOS Jeugdjournaal ontvangt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf voor zijn langdurige kwaliteit en duidelijke toon richting jonge kijkers. Het programma, dat sinds 1981 bestaat, werd verrast tijdens een uitzending bij Eva Jinek. De jury prijst de manier waarop het nieuws begrijpelijk blijft voor kinderen en actief aanwezig is op sociale media. PostNL moet kleinere regionale postbedrijven tegen redelijke tarieven toegang blijven geven tot zijn landelijke netwerk. Minister Herbert wil deze verplichting vastleggen in de nieuwe postwet, het toezicht van de ACM. Volgens ANP wil ze daarmee tegemoetkomen aan zorgen van kleine postbedrijven die afhankelijk zijn van PostNL sinds de overname van Cent. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
5: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Greenworld Kunstplanten, Inmotix, Hartjes Brood en Banket en Omnia Systems. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een fietser is maandag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de N264 en de Beugenseweg N621 in Oefeld. Een traumateam is met een helikopter ter plaatse gekomen voor medische hulp. Het verkeer van Gennep naar Kuik is gestremd. Sint-Hubert Kunt Los heeft opnieuw veel bezoekers getrokken tijdens het driedaagse dorpsfeest op het Oude Kerkplein. Dit evenement, als alternatief voor de traditionele kermis, bood activiteiten voor kinderen, live muziek en ontmoetingen. De organisatie spreekt van een geslaagde editie die in de behoeften van de bezoekers voorziet. Op de N272 bij Sint Antonis vond maandagmiddag een eenzijdig verkeersongeval plaats. Een jonge automobiliste verloor door onbekende oorzaak de controle over het stuur, waardoor haar auto tegen de vangrail botste. Gelukkig raakte niemand gewond. Na de berging was de weg weer volledig vrij. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden.

0: uw terras, oprit Vlonder en Gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond.
7: Tialf komt dichter bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de winterspelen in de Franse Alpen praat alleen verder met de Nederlandse werkgroep waardoor Turijn afvalt. De komende weken worden details uitgewerkt. In juni verwacht het IOC definitief duidelijkheid over alle Olympische locaties. Op de tweede dag van de landelijke examens zijn bijna 95.000 klachten binnengekomen bij het LAX. Vooral het VWO-examen natuurkunde leverde met 11.400 meldingen veel kritiek op vanwege complexiteit en onduidelijke vragen. Leerlingen vonden het examen te lang en te moeilijk. De examenperiode loopt nog tot 27 mei. Bij het Milieupark in Sittard is afgelopen weekend een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het kleinchemisch afval. In de pot zaten meerdere flesjes waarvan één radioactief materiaal bevatte. Na ontdekking schakelden de medewerkers de autoriteiten in. Metingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de omgeving. Een Duits echtpaar is in Spanje veroordeeld tot 2 jaar en 10 maanden cel voor ernstige verwaarlozing van hun 3 kinderen. De kinderen zaten 3,5 jaar opgesloten in een vervuild huis in Oviedo en waren zwaar ondervoed. De ouders beweerden hen te beschermen tegen ziektes zoals COVID-19. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Elizabeth Taylor is de nieuwe single van Taylor Swift en gaat over de druk van roem, liefde onder de spotlights en de vraag of een relatie dat allemaal kan overleven. Elizabeth Taylor wordt in de song neergezet als een soort showgirl-figuur. Glamoureus, beroemd en omgeven door drama.

0: Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond.
3: Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn, die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee, is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. Tialf komt dichter bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de winterspelen in de Franse Alpen praat alleen verder met de Nederlandse werkgroep waardoor Turijn afvalt. De komende weken worden details uitgewerkt. In juni verwacht het IOC definitief duidelijkheid over alle Olympische locaties. Op de tweede dag van de landelijke examens zijn bijna 95.000 klachten binnengekomen bij het LAX. Vooral het VWO-examen natuurkunde leverde met 11.400 meldingen veel kritiek op vanwege complexiteit en onduidelijke vragen. Leerlingen vonden het examen te lang en te moeilijk. De examenperiode loopt nog tot 27 mei. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden.
1: Dichterbij dan je denkt.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Opticool Airco-systemen, Social Note, Empire Events en Hans de Makelaar. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenacht. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Plan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
2: Dichterbij.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht.
1: 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
2: Dichterbij dan je denkt.

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht.
2: 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd.